0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: Een hele prettige woensdagmorgen. Wat ligt ons landje er toch prachtig bij. Dat heeft alles met de zon te maken. En met een nieuwe lentedag. Want we voegen er gewoon nog één aan toe. En dat is goed nieuws natuurlijk. Hè. Welkom in de Good Morning Show.
17: Your golden years. Nostalgie plus.
16: Het nieuws van 7 uur krijg je van Simon van Elslander.
18: Goedemorgen. In de Franse stad Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat ze de 11-jarige Theo gewurgd hebben. Ze deden dat uit wraak voor gestolen vismateriaal. Het lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag aangetroffen langs een rivier. Volgens het parket wilde de verdachte aas ter waarde van enkele tientallen euro's terugstelen, dat de jongen van hen zou hebben afgepakt. Het tweetal verschijnt vandaag voor de rechtbank op verdenking van doodslag op een minderjarige. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen waarom de chauffeur van het schoolbusje de gesloten overweg opreed. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland. Maar dat heeft de Britse regering in Londen meteen afgekeurd. De motie werd ingediend door de nieuwe Schotse premier, John Swinney. Omdat Schotland volgens de wet toestemming nodig heeft van de Britse regering, wil Swinney binnenkort rond de tafel met de Britse premier, Keir Starmer. De Schotten stemden in 2014 al eens tegen onafhankelijkheid. Toen was meer dan de helft tegen het idee. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk met straks wat wolken, maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien.
16: Het valt heel goed mee onderweg. 31 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer. 18 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. En op de E313 Lubbe-Antwerpen komt er 12 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Het gaat ook trager op de E429 Doornik-Brussel. 11 minuten om precies te zijn. Van Tubeke tot de Nijvassen Steenweg. En de andere vertragingen die liggen tussen de 4 en de 7 minuten. Ja, dat valt goed mee.
19: Good Morning Show
20: met Johan Henneman.

Er is altijd wel een bevallige deerne in de buurt bij Tom Jones. She's a lady, 6 over 7. Een hele goede morgen en zo ben je terechtgekomen in de Good Morning Show. En we gaan weer plezante muziek draaien, hoor. Van Jackie Wilson nu.

0: Een regen kan verfrissend zijn, hoewel die regen bij Van Prince die zien we hangen. Purple Rain. Wel een leuke plaat, hè? Want die komt er straks aan na het weer. En ik vraag me af of er een rem op de zon staat vandaag. Erwin Franks is onze weerman hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johanna. Het remblokje is toch bijna versleten, heb ik de indruk.
0: Oké.
1: Ja, niet zoveel rem. Het blijft vandaag gewoon zonnig met wat wolken. Wat ook wel opvalt, het is minder heet. De tropische temperaturen van 30 graden en meer, ja, oké, die zijn we wel kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat het plots omslaat. Wel, integendeel, straks temperaturen tot 21 graden aan zee en tot 26 graden in de rest van het land. Dat zijn misschien wel de ideale temperaturen voor de perfecte zomerdag, denk ik dan zo. Want voorts is er opnieuw veel zon met wat wolkenvelden, vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Provincie Antwerpen in Limburg, ik zie in Nederland enkele buien actief, maar die komen niet tot bij ons in Vlaanderen, maar af en toe wel een wolkje. En uiteindelijk is het toch vooral de zon die opnieuw de hoofdrol opeist.
0: Oké, mijn paraplu blijft in de paraplubak staan. Ook morgen zeker?
1: Ja, morgen opnieuw veel zon, hè. 7, 8, 29 graden. Vrijdag komt dan zelfs die tropische grens van 30 graden opnieuw dichtbij. Met opnieuw veel zon, amper of geen bewolking. Nou, heel misschien, wat is uitkijken als je vrijdagavond een terrasje wil doen. Mogelijk komt het hier en daar al tot een eerste onweersbui. Ja, en als dat vrijdag niet gebeurt, ja, dan zal dat wel in het weekend het geval zijn. Zaterdag nog altijd puffen geblazen bij een 30 graden. Maar ja, in de loop van de dag polen die wolken op en ontstaan er toch links of rechts enkele onweersbuien. En ook zondag blijft het onweerachtig. Maar tussen die buien door is er nog altijd flink wat zon. Kijk, zaterdag zitten we nog met 30 graden opgescheept. En ook zondag is het nog 23 graden. Maar dat is ook nog allemaal fantastisch, hè?
0: Ja, het is eigenlijk goed nieuws voor de zonnekloppers vandaag. En is perspectief voor de mensen die wat afkoeling zoeken. Maar dat ligt wat verderop in de week, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Oké, Erwin, dankjewel voor de zon. En tot morgen, hè?
1: Ja, tot morgen. Groetjes.

0: 10 voor half 8. Een hele goede morgen. Prince die heeft zijn verfpot al opengetrokken met Purple Rain. En wij trekken een vat open vol Italiaanse zon met Umberto Tozzi dadelijk en Gloria.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

4 voor half 8. De zon die is echt overal van de partij. Hè. Niet alleen buiten als je naar buiten kijkt, maar ook binnen hier in de studio en hier op de radio bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Dankzij al dat mooie Italiaans lijkt het wel vakantie. Het Italiaans van Umberto Tazzi. Rescue Me, terug naar de jaren 60 met Fontella Bass.

0: zijn er nog lang niet overal de redders op het strand, maar hier en daar toch een paard dat bleek in het Pinksterweekend. Rescue Me van Fontella Bass. Het is bijna 7:30. De hoofdpunten van het nieuws met Simon.
1: 1 op de 10 werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gekregen met pesterijen op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaald patroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. De nieuwe nachttrein van European Sleeper van Brussel naar Zwitserland en Italië zal vanaf december ook stoppen in Antwerpen. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Luik naar Keulen, Zwitserland en Milaan. Vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden. De Rode Duivels trappen volgende maand hun WK-campagne op gang. En de WK-koorts stijgt nu al, omdat de beslissende groepsmatch in Canada door het tijdverschil bij ons 5:00 valt, worden overal in het land ontbijtmatchen georganiseerd. En dat betekent voetbal kijken op groot scherm met een koffie en een boterkoek, of voor de vroege vogels een frisse pils. Maar het strafste bewijs dat het WK leeft komt uit een basisschool in het Limburgse Halen. Daar heeft de directie officiële panini-regels moeten invoeren in het schoolreglement om het ruilen van de stickers op de speelplaats eerlijk te laten verlopen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: We gaan op reis in de Good Morning Show met Duncan Brown. Op avontuur is het zelf naar The Wild Places, naar Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Ja, dat krijg je natuurlijk met al dat mooie weer. Dan is het wel een paradijs op aarde. Ieder plekje hier in ons land. Het is trouwens niet zo druk onderweg. 67 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je 1/2 uur van Expo tot Vilvoorde de Koningsloon. Een kwartier erbij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse Steenweg. En ook een kwartier trager op de ring rond Antwerpen, van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En er komt 13 minuten bij op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen nergens meer dan 9 minuten.
3: The Good Morning Show met Jo.

0: In de 70s mocht iedereen een eigen meesterwerk maken. Grote groepen deden dat, zoals Led Zeppelin, Deep Purple en Queen. En ook Duncan Brown, die droeg zijn steentje bij met The Wild Places. You Can't Hurry Love van Diana Ross and the Supremes. Wat een leuke Motown-hit is dat. Die komt er zo meteen aan.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

En je herinnert je natuurlijk die fantastische cover van Phil Collins in de 80s van deze You Can't Hurry Love van Diana Ross and the Supremes. Het is 8:14. Je denkt dat deze zomerse temperaturen eind mei een uitzondering zijn, maar niet hoor. Luister maar eens goed naar Op de Nijs. Het werd zomer.

12 voor 8 op deze woensdagochtend 27 mei. We gaan eens kijken wat de Vlaamse kranten zoal titelen vandaag. Zoal natuurlijk heel veel aandacht voor het drama in Buggenhout met de trein en de bus die daar tegenreed. De schoolbus. Gazet van Antwerpen heeft het over de grootste treinramp in 15 jaar. 4 doden onder wie 2 Bornhemse tieners. 5 andere jongens zwaar gewond. In Belang van Limburg, drama eist levens in Buggenhout. In de Morgen wordt dat Buggenhout in rouw na drama aan Overweg. In de Standaard, het gebeurde in een flits, nog veel vragen na ongeval in Buggenhout. Het laatste nieuws titelt ongeval met schoolbusje. Waarom reed bestuurder door gesloten slagboom? En in het nieuwsblad dodelijk drama aan spoorwegovergang. De andere titels in de Vlaamse kranten op de voorpagina. Het nieuwsblad 1 op 3 asielzoekers wacht langer dan 2 jaar op verwerking aanvraag. En de familieman in Romelu Lukaku. Ongelooflijk hoe Romeo of Romelu op mijn pa lijkt. Het laatste nieuws dan. Axel Merckx en Lotte Kopecky. Klein fotootje daar op de voorpagina. In alle stilte getrouwd. En nog 1 tropische piek. En dan volgt paraplu weer volgens de krant. In de Standaard, tekort aan ruwe olie door sluitingsstraat van Hormuz. Minder nijpend dan verwacht. En Franse spookdorpen zoeken inwoners, weet de Standaard. Ik heb Mark Koeken een brief gestuurd om te vragen of hij wil investeren in ons dorp. Dat schrijft de krant over een getuigenis. De Morgen dan. Poetin moet achterban of weet achterban niet te overtuigen met nieuwe Oreshnik-raketten en afscheid van jazz-icoon Sonny Rollins. Gazet van Antwerpen heeft het over Turnhout. Daar slepen, of liever dieven slepen daar, kluizen voor goudhandelaar open. Kinderopvang dan ook in de Gazet van Antwerpen op de voorpagina. Onthaal ouderszaken af. Ik verdien na 25 jaar evenveel als een starter. En Belang van Limburg die heeft het over het afscheid van Mignolet. Na het afscheid, de verhuis. In augustus keren we terug naar Limburg. En de stad Hasselt pakt met een primeur uit. Uniek in Limburg. Een proefproject van 2 jaar. Stad huurt huis om, of liever voor jongeren, op randje van dakloosheid. Dat zijn ze. De krantentitels op deze woensdagmorgen 27 mei. Lynn Anderson die staat al in de tuin. Ja, je moet vroeg beginnen, dan wordt het niet te warm in de Rose Garden. Maar eerst Kool & The Gang met Fresh.

0: Ze zou haar microfoon zo inruilen voor een stoeischaar. Lynn Anderson in de Good Morning Show. Zo meteen het nieuws. En dan Carl Douglas in een kimono. En het is een zwarte als ik de hoes van de plaat mag geloven.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
4: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: Die staat klaar voor zometeen. Maar eerst is het nieuws van 8 uur met Simon van Elslanders.
1: Goedemorgen. 1 op de 10 werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gekregen met pesterijen op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaald patroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. Hoe extreem dat kan ontsporen, bewijst een zaak bij een chemiebedrijf in Antwerpen. Daar doet de correctionele rechtbank morgen uitspraak over een voormalige ploegbaas die een nieuwe collega maandenlang vernederde en uiteindelijk zelf probeerde te wurgen. In de Europese Unie is het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in april met 5,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om ruim 972.000 nieuwe auto's. België kende 38.000 inschrijvingen. Uit de cijfers van de Europese koepelorganisatie ACEA blijkt ook dat de opmars liever van de elektrische auto's stevig doorzet. Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar waren volledig elektrische wagens in Europa al goed voor een marktaandeel van bijna 20%. Tegenover ruim 15% in dezelfde periode vorig jaar. Je kan binnenkort ook opstappen in Antwerpen op de nieuwe nachttrein van European Sleeper naar Zwitserland en Italië. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Brussel en Luik. Maar vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk straks wel met enkele wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee, 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint dan zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
0: Dankjewel Simon. Er staat momenteel 97 kilometer file. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. Op de E313 Lumme-Antwerpen komt er 26 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. 23 minuten trager ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Ter hoogte van Deurne gebeurde een ongeval. File vanaf Le Grellelaan. Op de E429 Doornik-Brussel plus 19 minuten van Tubeke tot Nijvense-Steenweg. En een kwartier trager op de E40 Luik-Brussel van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere problemen, andere files, die liggen tussen de 3 en de 12 minuten maximum. En dan mag je nu beginnen. Terug, opnieuw, Carl Douglas.
2: The Good Morning Show.
3: Met Johan Henneman.

over alle vechtsporten is zo'n leuke plaat gemaakt. Maar Carl Douglas die deed het wel met Kung Fu Fighting. Het is 6:30 over 8. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus. Die inbraak in het Louvre, die ligt nog vers in je geheugen. Wel, er gaat een film van komen. Je had het kunnen verwachten natuurlijk, je had het kunnen voorspellen. Ik heb het er straks over. Nu Cock Robin. If I lay

kuskusdans, die kennen we nog allemaal, hè? Uit onze golden years. En dit is een beetje anders, hè? Kiss Me, Kiss Your Baby, een uitloper van het Songfestival. Want dat hebben ze gewonnen, hè? Brotherhood of Man, weliswaar met Save Your Kisses For Me. Maar dit is een andere hit van hen. 13 over 8.

0: Ik maak altijd graag plaats voor een schitterende klassiek uit jouw golden years. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om een viertal uit Zweden. Luister maar zo meteen.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
12: Bitterballen, hey, hey.
11: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
13: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Mens bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
19: More than a feeling.
17: Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
20: Het beste uit de 60s,
21: 70s
20: en 80s.

En in muziekland regeert ze nog altijd. De Dancing Queen van ABBA, 7 voor 8:30. Je kan je wellicht nog de juwelenroof in het Franse Louvre herinneren. Dat was in de herfst van vorig jaar, in oktober. En je dacht, dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat is een scenario voor een of andere film. Maar niet dus. Het is allemaal echt gebeurd. Vier mannen gingen er vandoor met de kroonjuwelen in het Frans Museum. Een buit van miljoenen euro's zijn gelukkig allemaal opgepakt. En een van die kroonjuwelen die wordt momenteel gerestaureerd. Ja, het had een film kunnen zijn, een stoutmoedige roof. Door ongelooflijk veel toevalligheden is het allemaal gelukt daar. Ja, het is niet de eerste keer dat het beroemde Franse museum wordt overvallen. Ze zijn daar al eens vandoor gegaan met de Mona Lisa. Maar ook die is intussen terug. Maar ja, je dacht die juwelenroof in het Louvre, dat zou een scenario voor een film kunnen zijn. Wel, die film die komt er nu, hoor. Er is een Franse regisseur, Romain Gavra. En die gaat het allemaal verfilmen. Maar wat precies en hoe en wanneer die in de zalen komt, dat is nog allemaal onduidelijk.

0: Kevin, zo heet deze ster van de dansvloer. En I was made for dancing. Tracy Chapman die is ook al wakker. Ze gaat haar blitse karretje zometeen de garage uitrijden. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Simon. Het is 8:30.
1: In Etterbeek in Brussel was er afgelopen nacht een ontploffing aan de voordeur van een woning. De Brusselse brandweer werd rond 2:15 opgeroepen naar de Edouard de Thibault-laan. Ter plekke bleek er door de klap geen brand te woeden, maar de voordeur van het pand raakte wel zwaar beschadigd. Er vielen bij de explosie geen doden. Over het motief of de daders is momenteel nog niets bekend. De lokale politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de ontploffing. Prinses Elisabeth neemt vandaag haar diploma in ontvangst aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Koning Philippe en koningin Mathilde zijn gisteren naar de Verenigde Staten gereisd om de feestelijke ceremonie bij te wonen. Naast de koninklijke familie worden er in totaal tienduizenden aanwezigen verwacht. Met dit diploma op zak komt er een einde aan haar studententijd. De 24-jarige troonopvolgster neemt nu een sabbatjaar om de oceaan over te zeilen. De geruchtmakende juwelenroof in het Louvre van oktober vorig jaar wordt verfilmd. De film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten dat vandaag verschijnt. Dieven wisten vorig jaar juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro's buiten te maken in het wereldberoemde museum. Er zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt, maar van de buit ontbreekt nog altijd elk spoor.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Wat schattig toch, hè? De koning en de koningin die afzakken naar Amerika om de proclamatie bij te wonen van de oudste van onze troonopvolgster, van prinses Elisabeth. Zoals elke goede ouder, hè? Dit is wel wat verder natuurlijk. 102 kilometer file, de vertragingen van kwartier en meer. De Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je 3 kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen 37 minuten trager, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost 26 minuten erbij. Op de E429 Toornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg 23 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Bolenwelaan en 16 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen, als je in een file terechtkomt, die gaan maximum 11 minuten kunnen zijn.
3: The Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Van een straffe adem gesproken. Stevie Wonder en Sir Duke. We doen het rustiger aan met de beuts. Een tamboerijntje, ja, dat klinkt ook wel goed.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.

hangt een geurtje in de plantentuin van Meissen. Straks vertel ik er meer over. Maar eerst verder genieten van de zomer in de Good Morning Show met deze Paco Paco. Ja,

0: Ik vertelde het net al hier in de Good Morning Show. Er hangt een geurtje in plantentuin Meissen. En alles over dat geurtje, dat kom je nu te weten. Want ik heb Manon van Hooyen aan de lijn van plantentuin Meissen. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat geurtje is niet echt lekker, hè?

0: voorspellen wanneer het moment daar zal zijn. We kunnen wel ongeveer zeggen wanneer, maar nooit exact het moment. Die doet dat als hij er zin in heeft.
1: Ja, en het is ook een plant, een bloem die eigenlijk maar één keer per jaar in bloei staat, hè?
0: En dan nog niet één keer per jaar, want dus per individuele plant, deze staat nu voor de eerste keer in bloei. Het is ook een speciale reuze aronskelk. We dragen ons heel erg in ons hart, omdat het ons eigen babytje is eigenlijk. We hebben het 9 jaar geleden, hebben we die zelf hebben we een bestuiving gedaan van 2 reuze aronskelken die bij ons in bloei waren. En daar is dit beetje uitgekomen. We hadden er een aantal en we hebben er 5 zelf gehouden. En van de 5 is dit de eerste die in bloei komt. Het is echt ons eigen babytje dat nu in bloei gekomen is. We zijn super trots.
1: Er zijn verschillende soorten aronskelken. Er zijn kleine en er zijn hele grote. Ja. En over welke hoogte spreken we dan bij die hele grote?
0: Deze reuze aronskelk is afkomstig uit Suriname. Daar wordt hij in de natuur heel snel meer dan 3 meter. Omdat hij daar de kans heeft om uit te groeien en ook de hele goede vochtigheid en warmte heeft. Bij ons, deze is net nog een kleintje, dus die knol is nog heel klein. Die is maar 1,21 meter, omdat het de eerste keer is dat hij broeit. Daarna gaat hij in rust. Dan komt er eigenlijk een rustperiode. Dan komt er wat normaal een blad. En dat blad zorgt ervoor door het proces van fotosynthese. Ik denk dat iedereen daar nog wel ergens een belletje wil winkelen van de biologie les.
1: Biologie,
0: kan die knol, dat is zo. Dan kan die knol aandikken. En zo kan die reuze aronskelk volgende keer, als hij weer in blad zal komen, wat daarom niet het jaar daarna is, dat kan ook 2 jaar duren. En dan kan die weer groter worden. En zo krijgen wij die elk jaar groter en groter. En dus we hebben reuze aronskelken bij ons in de collectie, waarvan de knol al meer dan 100 kilo weegt. Dat is echt gigantisch. Ja. Dus als die terug in bloei komt, waarschijnlijk volgend jaar, dan hebben we weer een enorme hoge.
1: Maar dat is voor volgend jaar. Nu kan je hem zien en ruiken in plantentuin Meissen. Maar dat duurt niet lang, hè?
0: Nee, dat schutblad dat openkomt, dat gaat maar een uur of 72 en dan begint hij dat weer te sluiten eigenlijk. En dat heeft allemaal te maken met het bestuivingsproces in de natuur. Dat is nog een lesje biologie, maar dat is misschien een beetje te ingewikkeld voor een woensdagochtend op de radio.
1: Maar je kan hem gewoon gaan bewonderen en je kan hem bereiken. Als je hem wil ruiken, dan moet je snel zijn, dan moet dat vandaag gebeuren. Of morgen?
0: Ja, vandaag of morgen. Vandaag zal de geur nog best wel goed te ruiken zijn. Morgen ook nog, maar dan die je neus een beetje meer boven de plant te hangen. En dan kan je hem ook nog ruiken. Maar hij is vooral ook heel mooi. Het is een hele mooie architecturale plant met een heel mooi bordeauxblad. En met het is een hele mooie plant ook. En
1: laat niet alle mooie dingen ruiken lekker. En deze ruikt toch wel een beetje vies. Maar dat het is de moeite waard om af te zakken naar Meissen, naar plantentuin Meissen. En doe dat vandaag nog. En dan kan je er volop van genieten. Man, bedankt voor het gesprek, hè.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Tot later.

0: uurtje in Plantentuinmeisje met de bloei van de Aaronskerk vandaag gaan kijken en gaan ruiken. Morgen kan het ook nog. Dat vertelde Manon hier net op de radio in de Good Morning Show. Straks na het nieuws Barry Manilow met Copacabana.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, dat heb
1: ik. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: De zon heeft je wellicht wakker gemaakt en wij ook met fantastische muziek uit jouw golden years hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. En we doen gewoon lekker verder zometeen.
4: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het is 9 uur, nieuws met Simon van den Slander.
5: Goedemorgen. Diepe rouw in Buggehout na het drama van gisteren. De school van de slachtoffers voorziet extra ondersteuning en slachtofferhulp voor de leerlingen en het personeel. Bij het zware ongeval aan de overweg kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur om het leven. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden en bekijkt daarvoor camerabeelden en getuigenverklaringen. In Bornem, waar de twee leerlingen vandaan kwamen, is een rouwregister geopend en hangen de vlaggen halfstok. In Etterbeek in Brussel was er afgelopen nacht een ontploffing aan de voordeur van een woning. De brandweer werd rond 2:15 opgeroepen naar de Edouard Thibault-laan. Ter plekke bleek er door de klap geen brand te woeden, maar de voordeur van het pand raakte wel zwaar beschadigd. Er vielen bij de explosie geen gewonden. Over het motief of de daders is momenteel nog niets bekend. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Voor moslims wereldwijd is vandaag het offerfeest begonnen. Tot en met zaterdag herdenken ze het verhaal van de profeet Abraham, die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Terwijl miljoenen gelovigen voor het feest op bedevaart zijn in Mekka, staat het hier vooral in het teken van gebedsdiensten, gezellig samen zijn met familie en uitgebreid eten. Opnieuw veel zon vandaag, met misschien tijdelijk wat meer wolken in het noorden en het noordwesten van het land. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
0: Nog iets minder dan 70 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 40 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Een half uur erbij op de E313 Lumme Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Een kwartier extra op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Ook op de E34 Tunhout-Ranst verlies je een kwartier. Van Oelichem tot Ranst. En ook 15 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen. Vertragingen liever maximum 12 minuten nu.
6: The Good Morning Show
7: met Johan Henneman.

6 over 9. De Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Wat een heerlijke muziek van Barry Manilow. En de 60s, dat waren boeiende jaren. In 1960 werden de Beatles geboren. En 2 jaar later was er een wilder antwoord met iets langere haren. Ik heb het over de Rolling Stones. I can get no satisfaction.

Oh, Jamaica weten ze hoe ze zon in de muziek moeten steken, hè? En Errol Dunkley, die deed het ook eind jaren 70 met deze Okay Fred. Mocht je daar niet meteen een naam op kunnen plakken, je kan het ook altijd terugvinden op onze website, hè? Nostalgie.plus. Michael Jackson, die kan je vanaf 3 juni bekijken op Netflix. The Verdict, dat is een nieuwe driedelige documentaire reeks over het geruchtmakende proces van 20 jaar geleden over kindermisbruik. En daarin werd hij op het einde ook vrijgesproken. Te volgen dus vanaf 3 juni op Netflix. Broer Lief is er ook bij. Jermaine Jackson samen met Pierre.

0: Regen hoef je niet meteen te verwachten vandaag. Misschien een heel klein beetje als het tot hier geraakt. Tenminste, daarover had onze weerman het Erwin Franks vanmorgen. Rond 7:10 in een uitgebreide weerbabbel hier in de Good Morning Show. Jermaine Jackson en Piazzadora en Ann Christie komt er dadelijk aan. Dag, vreemde man. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweede

Dat Leen van Lekker Eten houdt, dat is helemaal geen geheim. Ze is de vriend van grote chefs en ze gaat ook graag op reis, op vakantie. En ik denk dat ze iets in haar hoofd heeft vandaag waarmee je echt op vakantie zou kunnen vertrekken. Nou, wat precies? Ja, er zijn geruchten. Maar ze gaat het allemaal zelf vertellen. Straks in Vrouwentongen.

0: vrolijke kerel in de Good Morning Show. Jimmy James en de Vagabonds. And now is the time. Ik heb Olivia Newton-John voor jou. En straks ook Mary McGregor. En nu helaas nog wat files, al zijn we er toch bijna door hoor. Door de ochtendspits, 40 kilometer nog in het totaal. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 17 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijfelse Steenweg, 11 minuten trager ook. Op de ring van Antwerpen richting Nederland, van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. En 10 minuten trager op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Luilup en op de E17 Sint-Niklaas. Antwerpen ook al 10 minuten erbij. Van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 6 minuten maximum.
1: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Een liefde veel heet dat dan, hè? Bij Mary McGregor en Tom Between Two Lovers. Elvis, die is ook van de partij in de Good Morning Show zometeen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
16: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: al de fans van Elvis blij. En daar zijn nog heel veel fans van de King of Rock'n'Roll. Daar hoef je niet aan te twijfelen. De Good Morning Show heeft het op vrijdag altijd over iets wat in het weekend plaatsvindt. En dat is deze week Oostende voor Anker. Begint al op 28 mei, begint eigenlijk morgen al en loopt tot en met zondag. En daar kunnen alle liefhebbers van al wat vaart terecht, want Oostende voor Anker is een gigantisch groot evenement. Zeker als je van zeilschepen houdt. Ze zijn er in alle formaten. Prachtige zeilen en je kan het allemaal bewonderen in de haven, in de buurt van de Vaargeul en ook in de stad zelf. En hier bij Nostalgie Plus brengen we helemaal in de stemming in de Good Morning Show vrijdagochtend. Want ik ben op zoek naar jouw favoriete hits over zeilen, schepen en de zee. Jouw favoriete hits uit de 60s, 70s en 80s die te maken hebben met zeilen, met zeilboten, met zeilschepen, met de zee. En strand mag ook, hè. Ik denk bijvoorbeeld aan een mooie suggestie kreeg ik trouwens. Calypso van John Denver. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Er is bijvoorbeeld nog niet gestemd voor Sailing van Rod Stewart. En ook niet voor The Last Farewell van Roger Whittaker. En zo zijn er nog die ik niet meteen voor het hoofd kan halen. Maar jij kan het wel. Plaatjes over de zee. Over jouw favoriete zeeplaten die in de hitparade stonden tijdens jouw Golden Years. Die zijn welkom via nostalgie.plus. Maar je kan ook whatsappen, hè. 0477-900-800. 0477-900-800. En dan komt het hier ook allemaal terecht. Dankjewel.
1: The Good Morning Show.
2: Good Morning Show.

Jouw favoriete hits uit jouw Golden Years zijn welkom voor vrijdagochtend in de Good Morning Show. Die alles te maken met Oostende voor anker, met zeilen, met schepen, met de zee. En je kan ze whatsappen via 0477 900 800. En misschien draait Tony jouw suggestie dan wel vrijdagochtend hier in de Good Morning Show. Naar het strand, dan neem je natuurlijk zwemkledij mee. En strandlaken, een handdoek, goed boek, ja, een zonnebril en zonnebrandcrème en nog veel, veel meer. Ja, het gaat even duren voor we gepakt en gezakt zijn. Hier is Nigeria.

groter de strandtas, hoe meer erin kan natuurlijk. Hè. Dan kom je gepakt en gezakt op het strand aan, samen met Rigera. Leen staat klaar voor vrouwentongen. En ik heb het daar straks al verteld. Ja, ze heeft een verrassing. De welke? Ja, dat mag je nog niet verklappen. Dat gaat zij zo meteen helemaal doen. Tot aan het nieuws heb ik voor jou nog de Cats.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: En Vrouwentongen begin ik zometeen met een song waarmee we misschien allemaal wat, die we allemaal wat kunnen gebruiken. Een ijskoude song. Maar eerst het nieuws van 10 uur en dat krijgen we van Simon. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Wie in ons land asiel aanvraagt, wacht gemiddeld 533 dagen op een beslissing. Bijna 1 op de 3 asielzoekers blijft zelfs 2 jaar of langer in onzekerheid. Oppositiepartij Groen spreekt van het traagste migratiebeleid ooit door een grote achterstand bij de asieldiensten. Er liggen nog bijna 40.000 onbeantwoorde dossiers. Minister Van Bosuit zegt dat de vorige regering de file heeft veroorzaakt, maar dat er nu extra wordt geïnvesteerd om de procedures te versnellen. Vanaf 12 juni verplicht Europa dat een asielprocedure in principe nog maximaal een half jaar mag duren. Voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Prene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Prene, die leed aan pancreaskanker, was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werkte onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbiz-programma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidsconsulte en auteur. In de gevangenis van Gent hebben de speciale eenheden vanmorgen een gijzelsituatie ontmijnd. Een gedetineerde had daar zijn cel van binnenuit gebarricadeerd en hield zo zijn celgenoot urenlang gevangen. Er waren geen cipiers bij de actie betrokken. Iets na 9 uur vanmorgen viel de politie binnen om de situatie te beëindigen. De gedetineerde is meegenomen voor verhoor en wordt wellicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
13: Dankjewel, Simon. En dan toch even voor ik begin met Vrouwentongen vanwege het hele Nostalgie Plus team en onze luisteraars, onze innige deelneming aan vrienden en familie van Martien Prene, wil ik toch even betuigen. Martien Prene, een positieve, een krachtige en levenslustige vrouw. Ze zal gemist worden.
0: Vrouwentongen met Leen de Marais.

kan draaien in putje zomer of in putje winter. Want dat is het vandaag in vergelijking met gisteren. Cold as ice van 31 naar 27 graden in één dag tijd. De ijstijd is aangebroken. Enfin, genoeg flauwe moppen. Een duik in een zwembad, maar niet ijskoud, want dat is gevaarlijk, heb ik de voorbije dagen al geleerd. Dat zou deugd doen voor al wie dat kan vandaag. Geniet ervan voor al wie het niet kan. Ik zorg voor muziek die, als je dat echt wil, als je het zo bekijkt, muziek die ik ga draaien, goed verfrissend zal zijn. Iets rustig, wat dacht je daarvan? Imagine van John Lennon, dat is voor zometeen. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en vrouw.

0: wens die alle missen uitspreken. Een betere wereld.
1: Gaat vreemd.
0: Gezongen door John Lennon en de band van zijn vrouw Yoko Ono, de Plastic Ono Band. C'est Jérôme, c'est moi. Dat was hem gisteren. De Leen gaat vreemd die jij verkoos. Boven deze Italiaanse

van Laura Pausini. Derde dag is ze in de running. En als ze er vandaag niet uitgaat, maar ik hoop eigenlijk van wel, zal ze in elk geval voor iets anders dienen. Voor een aankondiging die ik heb. Ja, nu nog niet, hè. Dat is voor straks. Of wordt het een liedje van deze Vlaamse zanger over deze Vlaamse freule?

0: Nee, en niet. Ja, het gaat niet over mij, over een Lena die ik denk ik wel ken. Maar, en die Raymond dus ook kende, maar ik voel mij ook een klein beetje gevleid, eerlijk gezegd. En tout cas, in elk geval. A is Strania Mauri vandaag in Leen gaat vreemd. En B is bleke Lena van Raymond van het Groene Woud. Je mag nu beginnen kiezen en dat doe je via onze site.
1: Wat kies jij? Stuur A

0: riddeltje van Nick Kershaw is ten einde. Gaan we Remo van het Groene Woud laten voelen aan Bleke Lena? Of gaan we Laura Pausini laten zingen over vreemde liefdes? A. Strani Amori. B. Bleke Lena. Dat is de keuze die je vandaag hebt in Leen gaat vreemd. Stuur mij een WhatsAppje, want de kans dat het nummer van Nostalgie Plus al in je gsm zet is groot. En als dat nog niet zo is, dan ga je naar onze site nostalgie.plus en dan stuur je via het icoontje of via doorkliksysteem naar onze WhatsApp. En dan staan we in jouw telefoon. In elk geval, ik verwacht jouw antwoord A of B hier in mijn berichtenbox.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals

Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbedovertrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.

0: De eerste band met Van Morrison natuurlijk in 1964. Them and Gloria.
1: Gaat vreemd.
0: Ik wil hier heel graag de zomerse klanken van Laura Pausini horen, zie ik hier in een van de berichten. En dan een volgende berichtje. Graag dat zomerse gevoel van Bleke Lena. Zo zie je maar dat je in elke song de zomer kan vinden die je nodig hebt. Ook heel wat berichten die zeggen, geef ons alsjeblieft Laura Pausini, want je hebt blijkbaar iets belangrijks te vertellen over Italië. En dan krijgen we dat anders niet te horen misschien. Nee. Zo ben ik niet. Hè. Zo slecht van in borst ben ik niet. Dus in elk geval ga ik straks vertellen waar het over gaat, die Italiaanse muziek. Maar doordat jullie echt wel willen horen waar het over gaat, is Laura Pausini de favoriet van vandaag. En ook wel natuurlijk omdat het een fantastisch leuk liedje is. De tweede single die ze uitbracht na La Solitudine. Niet zo succesvol misschien, maar zeer mooi. Laura Pausini, Strani Amori, is jouw keuze van vandaag in Leen gaat vreemd.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op Deba Meubelen.

0: echt Italiaanse liedje is dit, hè? Die Strani Amori van Laura Pausini. Dat wil zeggen dat bleke Lena en een zot Frans liedje de Leen gaat vreemd keuzes zijn voor morgen. En dan nu... voor de liefhebbers van La Bella Italia. De Italiaanse keuken, de Italiaanse schoonheid, de Italiaanse taal, het Italiaanse lied. Heb ik heerlijk nieuws, want volgende week dinsdag... 2 juni is het de Italiaanse Nationale Feestdag. En ik dacht dat is een uitstekende gelegenheid om ons eens te smijten op de Italiaanse canzoni in de vorm van een top 30 tussen 10 en 12.
1: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
0: Jawel, volgende week dinsdag tussen 10 en 12 hoor je hier de 30 beste Italiaanse songs volgens jou. Want die top 30, die Italiaanse top 30, die ga jij in elkaar steken. Door te stemmen op die top 30, het enige wat ik ga doen is volgende week dinsdag, of tegen volgende week dinsdag, alle stemmen tellen die er zijn binnengekomen van jou en de top 30 in de juiste volgorde aan elkaar praten. Op onze site, en dat is Nostalgie Plus, kan je gaan stemmen voor Laura Pausini, Andrea Bocelli, Rocco Granata, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi en al de rest natuurlijk. Stem jouw favoriete canzone in de top 30 en geniet volgende week dinsdag van die Italiaanse top 30 tussen 10 en 12 in Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30. Ik reken op jou. Grazie mille.

0: Italiana. Dat Italiaanse hart dat zal hier volgende week dinsdag volop slaan tussen 10 en 12 in die Italiaanse top 30. Ik kijk daar geweldig naar uit. Is het duidelijk? Ik denk het wel.
1: Lekkers met Leen.
0: Iedereen aan het bekomen, denk ik, van de garnalenbisk die we gisteren gemaakt hebben met Timon. Daar zijn veel plannen toe. In elk geval zie ik in de berichtjes gisteravond ook al. Want inderdaad, het is eigenlijk niet zo moeilijk, maar je moet het op de juiste manier bereiden. Die bisk moet op de juiste manier gebeuren. En die manier, die kan je herbeluisteren in het gesprekje met chef Timon op onze site, op de site van het Nieuwsblad. In de omgeving Luister, daar staat heel veel moois op het Nieuwsblad, maar zeker ook lekkers met Leen en Timon. En dus mag het vandaag misschien wel iets simpeler zijn, zometeen.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje worden, lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig, schat.
6: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan de Italiaanse tour op vandaag.
2: Ja, maar ik heb het eigenlijk leren maken in Spanje.
1: Alright.
2: Ja, als ik kind was, mijn grootouders namen ons elk jaar mee voor een weekje naar Tenerife. En dan, ja, in zo'n all-in hotel.
1: Ja, en, je hebt daar al eens iets over verteld. Ja, heerlijk.
2: Ja, en daar konden zo voor die broodjes met look insmeren en tomaat.
1: Ja.
2: En ik weet als kind ging ik met mijn zus altijd die broodjes gaan afwerken. En eigenlijk gebruik je dat vandaag nog altijd als basis voor mijn bruschetta.
1: Dus bruschettas, ja.
2: Dus heb het eigenlijk, ik ga meestal gewoon een goed stookbrood gaan halen. En ik snij daar goede, dikke plakken van. En die ga ik gaan grillen op mijn barbecue. Mm-hmm. Goede olijfolie. Goed grillen langs twee kanten. En dan gewoon een teen look. Niet fijn snijden. Gewoon echt wrijven over het broodje. Dat je de look schoon invrijft. Grof zout. En dan moet je, ongeveer, dan moet je een goede sappige tomaat vinden. Ik hoop dat ze in de supermarkt voelt er een beetje aan. welke dat de goede sappige tomaten zijn. En je snijdt gewoon je tomaat in twee. En je wrijft die volledig over die toast. Dat gaat loskomen, die velkens, omdat je toast natuurlijk wat harder is. En dan werk ik eigenlijk gewoon af met goede ham. Een beetje verse basilicum. En dat is voor mij de beste bruschetta. Ik vind heel veel bruschettas overal, links en rechts, waar ik eigenlijk vind dat er te veel werk in kruipt. De lekkerste bruschetta is van op de barbecue een broodje, look invrijven, tomaten invrijven.
1: Ja, die goede tomaten, dat is belangrijk.
2: Die goede
1: tomaten,
2: een goede schut olijfolie erover.
1: Ja.
2: Ik heb vorige week een verhaal verteld dat het moet vuil worden. Ik vind van zo'n bruschetta moet je ook vuil worden. Die olijfolie moet langs de randen lopen.
1: Ja, en goede olijfolie kopen.
2: Goede olijfolie.
1: Ook.
2: Dan is van die goede ham erover, verse basilicum en nog wat grof zout.
1: Vind je dat daar anchovies op mag? Of liever niet? Ik heb dat nog wel graag.
2: Ja, dat kan, maar dat is zo een van die dingen dat ik zeg, keep it
1: simple.
2: Simpel.
1: Ja, maar zo klein als...
2: Maar klein zo'n anchoviesje kan wel.
1: Alright. Ja, simpel, simple con bonjour, zeggen we.
2: Ja, en laat dat u, als je mensen, als je vrienden uitnodigt, laat ze gewoon zelf maken.
1: Ah ja, dan zijn ze bezig.
2: Ik zet
1: ook
2: alles in het midden van tafel. Hè. Ik zet mijn broodjes, mijn tenen look, mijn tomaten, een beetje servietjes voor als ze vuil zijn.
1: Wat zeggen jouw vrienden als ze bij jou komen? Ja, maar, als je bij Timon gaat eten, dan moet je werken.
2: Maken.
1: Ja, moet zelf
2: ja,
1: maken.
2: Iedereen denkt dat ze bij mij een 3-sterren menu krijgen. Maar ik zeg, kijk, gewoon wat tomaten en brood op tafel en trekt u een plan.
1: Ja, zo gaat dat bij een chef-kok. Die is het zo beu om te koken dat je het zelf moet doen. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook, like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Het is niet goed voor een mens, maar muzikaal denk ik dat het geen kwaad kan. Wel in tegendeel. Dat is voor zometeen. Eerst het nieuws, dat krijgen we van Simon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Preene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Preene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werd onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbizprogramma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan, met wapens die klaar zijn voor de moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan een half jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër, die tegen 2035 operationeel moet zijn. De zware brand die maandag uitbrak in een textieldepot in Tubeke is onder controle. Maar het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Volgens de brandweer en de burgemeester woeden de vlammen momenteel nog in de kelders van het gebouw. Omdat er veel brandbaar materiaal ligt, blijft de civiele bescherming nog een hele tijd ter plaatse om de schade te beperken. Er was geen gevaar voor giftige rook, dus zijn de scholen en crèches in de buurt vanmorgen gewoon weer open gegaan. Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
9: Dankjewel, Simon. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je bijna 40 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de R1 Antwerpen-Gent, ja, verwaarloosbaar 7 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
11: Vrouwentongen met Leen de Maree.

suiker. Een klein beetje in mijn koffie. Voor de rest kan ik zonder, maar zo een klein beetje in die koffie. Om dat zo wat te breken. Ken je dat? Sugar Baby Love. De Robets foldervreter Chris die wil het hebben over zonnecrème en ribbetjes. Zonder zonnecrème word je een ribbetje, denk ik dan. Maar het zal wel over kortingen gaan. En er is nieuws over de Promocheck app.

0: Brenda Spencer heette ze zeker, hè? Het meisje dat aan de basis ligt van dit liedje. Chris gaat hier gewoon een boel afbreken.
1: Foldervreter Chris.
0: Ja, wel, Chris?
2: Ja, mijn koptelefoon marcheerde niet goed.
0: Jawel.
2: Maar nu wel.
0: Gaan we weer de boel een beetje afbreken?
2: Excuses. De studio's staan nergens in 1 plus 1.
0: Wat is er hier
2: afgevallen? Ik weet het niet.
0: Een tjoepje van een koptelefoon. Ja.
2: Ah, excuses.
0: We gaan dat melden aan de dienst onkosten. En dat zal wel in orde komen.
2: Dat zal wel van mijn loon gaan. Denk ik.
0: Ik denk het ook. Ik ga dat moeten doorgeven.
2: Ja.
0: Chris, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen.
0: In de Nostalgie Plus studio. Ja. Hoe is het? Niet te warm en zo?
2: Oh nee, ik vind het eigenlijk ideaal, man. Ja, zo. Alles rond.
0: Ik sluip
2: zo
0: wel wat van schaduw naar schaduw. Ik kan niet tegen de warmte.
2: Nou ja, nee. Rond en onder de 30 vind ik goed. Maar
0: ja,
2: zo ruimer.
0: Ga jij
2: 3, 4...
0: fietsen met dit weer?
2: Ja, zeker 's ochtends.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik zou wel in de namiddag fietsen ook. Ja, ja.
0: Dat zijn dichten, hè. Nee.
2: Ja, maar ja, als er zo'n beetje wind is.
0: Ja. Goed, we zijn hier om het over zonnecrème te hebben.
2: Ja, voilà. De voorbije weken was er hier en daar wel al een promo op zonnecrème, maar dat was het altijd één merk. En nu in Kruidvat staan alle mogelijke merken in reclame met een 1 plus 1 gratis.
0: Wauw, ja, ja, het is de moment, hè?
2: Ja, ik heb zelfs merken ontdekt dat ik nog nooit van gehoord heb. Babaria.
0: Babaria. Bavaria, dat is bier, hè?
2: Ja, en Babar is zo'n olifant.
0: En Babar is een olifant.
2: En Babaria. Australian Gold. Dat klinkt ook als bier.
0: Maar
2: of
0: dat
2: zo.
0: Kennen ze wel veel zon, hè? Dus dat zal misschien
2: ja,
0: goed
2: zijn. Ja,
0: een zonnecrème-test. Moet dat er zo nog eens niet aankomen?
2: Ja, maar dat moet een labo voor hebben. We hebben het al bij Nieuwsblad gedacht. Zouden we dat niet keer doen, maar dat moet echt een labo hebben.
0: Ja.
2: Test aan koop, die doen dat dan.
0: Ja, ik koop altijd zonnecrème voor baby's. Ik denk...
2: Mo.
0: Ja.
2: Met een babyvelletje.
0: Ja, maar ik denk, dat zijn de teerste velletjes.
2: Dat is waar. Dat is waar.
0: En daarom 50, hè?
2: Ah, ja,
0: ja, dan gaan wij dat toch wel beschermen, zeker?
2: Ja, dat is waar.
0: Ah, ja.
2: Ja. Ik koop altijd Nivea, omdat dat zo die geur...
0: Ah, van vroeger.
2: De geur is congé.
0: Ja, inderdaad. Dus, ja. Ik werd vroeger gewoon ingesmeerd, maar ik ben natuurlijk een kind van de jaren 60. Met gewoon een blauw potteken, hè? Dat blauw potteken. En dat blauw potteke werd uit de chacoche van mijn moeder gehaald.
2: Oei, oei.
0: En daar werden wij mee ingesmeerd. Dat is geen zonnecrème.
2: Dat is geen zonnecrème.
0: Maar toen dacht iedereen dat dat zonnecrème
2: crème
0: was.
2: Ja.
0: Je zag wit en je werd ingesmeerd.
2: Dat is een roter na.
0: Zonnecrème, oké. Okay. We zijn protected tegen de zon. En dan ribbetjes.
2: Ribbetjes, hè. Ja, in de Lidl.
0: Het is ook het weer voor de ribbetjes.
2: Ah, ja, en daar hebben ze een vreemde korting. 51% korting. Dus dat is eigenlijk 1 plus 1 en nog een paar grammetjes gratis.
0: Ja, ja, alle manieren zijn goed om eruit te springen. Hè?
2: Ja, ja, het is dat. En ze halen de radio.
0: Ja, voilà. Content bij de Lidl, de ribbetjes.
2: Ja, ja, ja.
0: Iedereen aan de ribbetjes.
2: Inderdaad.
0: En dan de PromoCheck-app. Leg nog eens uit.
2: Ja,
0: want je hebt nieuws daarover en wat dat is.
2: Ja, de PromoCheck, dat is eigenlijk... Als je in de winkel komt, dan ziet 1 plus 1 gratis. En dan kun je kijken, is dat nu een goede deal of niet? Want ja, soms is 1 plus 1 niet zo interessant als de prijs in het begin hoog is of zo. En dan vergelijken we met alle prijzen van het afgelopen jaar voor dat product. En dan zien we van... Zit onder het gemiddelde, of misschien zelfs onder de laagste prijs ooit. Mm-hmm. En dan krijg je als advies van, ja, alle trek maar leeg en bel vrienden en familie.
0: Ja.
2: Voilà. En nu gaan we hadden een 1000 producten, en nu 1500 of zo. Nu gaan we naar dubbel zoveel producten en 200 merken.
0: Dus, 3000 producten?
2: Ja. Van 200 verschillende merken.
0: 200 merken, en dat gaat... Van alles, die merken.
2: Dat gaat van alles. Daar zit Sunlight bij. Daar zit Cola, Lay's, Crocky, Magnums. Van alles.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Dus de PromoCheck-app, download hem.
2: Maar dat zit in onze app.
0: Ah, dat zit in jullie app. Hè. Ja.
2: En er zal ook nog iets leuks op zitten. Je kunt dan met je camera de streepjescode... Zo scannen. En dan hoef je het niet meer in te tikken.
0: Ah.
2: Dan herkent hij dat product en zegt hij direct...
0: Ja, dat is voor de luie mensen.
2: Dat is voor de luie mensen, ja.
0: Ik krijg hier een berichtje binnen van Dimitri. Ik koop nooit zonnecrème, ik maak hem zelf. Ja, Dimitri, je mocht dat wel een keer sturen, want dat moet dat misschien nog wel het goedkoopste zijn.
2: Zeer benieuwd naar wat dat...
0: Dimitri maakt hem zelf. Benieuwd wat daar allemaal in
2: ik
0: zit.
2: Ik heb dat nog nooit voor tandpasta zelf maken of zo, ja. Maar allee, benieuwd.
0: Een straf van Dimitri.
2: Volgende week vertel je het mij?
0: Ik ga het je volgende week vertellen als Dimitri het mij nu doorstuurt. Goed, Chris, hartelijk dank. En tot, dat wil zeggen,
2: plezier.
0: Volgende week
2: En
0: terug.
2: Volgende week zal ik de studio niet afbreken.
0: Ik ging juist zeggen, wat gaat de volgende week afbreken?
2: Niks. Breng een nieuw tjoepje mee voor de koptelefoon.
0: Zoek nu al iets dat ons kunnen beveiligen.

0: een mopje was van Dimitri dat hij zijn zonnecrème zelf maakt, want ik krijg geen antwoord over de ingrediënten dan. In elk geval, mocht hij nog een antwoord sturen, en het is effectief zo, dan zal ik het met u delen. Dit was Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. We wachten op Sister Sledge en Lost in Music.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

Dat is onze tweede naam, Lost in Music. Nostalgie plus Lost in Music. We hebben hem geleend van Sister Sledge. Dimitri stuurde mij een berichtje dat, dat hij zijn olijfolie, nee, zijn zonnecrème zelf maakte. Mijn moeder in de jaren 60 maakte die. En eigenlijk komt het recept van zijn grootmoeder. En wat is dat dan, die zelfgemaakte zonnecrème, vroeg ik. Het is olijfolie gemengd met rode wijnazijn. Dimitri, ik weet niet of dat doeltreffend is. Ik weet niet wat je daartegen beschermt, tegen de zon, daarin in dat recept. Olijfolie en rode wijnazijn. Maar wie ben ik om daar een oordeel over te vellen? Ik kan alleen maar aanraden om te zorgen dat je goed beschermd in de zon gaat liggen. Van zijn grootmoeder, opgeschreven in een schriftje in het Oud-Vlaams. Wel heel schoon verhaal, Dimitri.

0: slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen.

0: De one-liner uit The Godfather. I'm gonna make him an offer you can't refuse. Jimmy Helms maakte er muziek van. Of was het omgekeerd? Kan ook natuurlijk. Ik krijg hier een berichtje van mijn vriend Philippe. En die stuurt... Je klinkt hier al van 10 uur op de bouwwerf naast de deur vanuit de transistor bij die stoere dakwerkers. Precies de 70s live. Haha, geweldig zeg. Philippe, dankjewel voor dit berichtje. En stoere dakwerkers daar naast de deur van Philippe. Jullie weten natuurlijk niet wie je bent, maar als er daar dakwerkers aan het luisteren zijn... Ja, ik zwaai naar jullie. Dikke merci om te luisteren. Vooral rustig blijven nu en er niet aftotteren. Dat is bijzonder belangrijk. En ja, dikke chapeau om met dit weer daar zo hoog boven een dak te staan. Het is daar warm zeker, hè?
1: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
0: Een uurtje geleden heb ik dit gelanceerd. De Italiaanse top 30, volgende week dinsdag. Gaan we de nationale Italiaanse nationale feestdag vieren. 2 juni is dat hier bij Nostalgie Plus. Tussen 10 en 12 in Leen gaat vreemd, XL. Een Italiaanse top 30, dus tussen 10 en 12. Jij moet die samenstellen, ik heb jouw hulp nodig, hè. Daarbij. Dus ga naar onze site nostalgie.plus en laat je daar maar eens goed gaan. Het is te zingen, je kan maar 1 op 1 nummer stemmen eigenlijk. Het is maar een top 30. Hè. Dus denk goed na, wat vind ik nu het tofste Italiaanse nummer? Ik ga daar dan vanaf maandagavond, 6 uur, gaan we de stemming sluiten, zoiets, 6, 7 uur. En dan ga ik beginnen tellen hoe dat allemaal in elkaar zit. En tegen 10 uur dinsdagochtend laat ik hem op jou los. De 30 beste Italiaanse canzoni volgens jou. Deze hier zal er ook wel ergens in staan, zeker? Ik mag het hopen.
1: Ga naar onze website nostalgie.plus en stem op jouw Italiaanse favoriet.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Urban Gap Saved by the Bell in 1969. Morgen ga ik het over Murdoko hebben. Dat is een moordpuzzelboek dat blijkbaar furore maakt. Morgen in Leen gaat vreemd. Bleek Elena van Raymond tegenover een zot Frans liedje. En ondertussen stemmen op die Italiaanse top 30 voor de Leen gaat vreemd. XL van volgende week dinsdag. Domi heeft in zijn lijst muziek van Sam de Sham en de Pharaohs, de Beatles en Steve Harley. Maar eerst is er Michel. Er is altijd eerst Michel.
1: Prettige middag. Ik open 100% volet met Dr. Hoek, want de zanger is onlangs overleden. Rick Astley is erbij, want ik ben een beetje fan hoor van Rick Astley. Een beetje veel. Beach Boys, Julien Clerc, Eagles en Split Ends.

0: Een van mijn favoriete groepjes uit de jaren 80. En hier in feite gereduceerd tot één nummer, Message to My Girl. Terwijl Neil Finn en Tim Finn, later Crowded House, er zoveel meer hebben. Zoals deze, I Got You. En ik heb een mooie aanleiding om hem te laten horen. Dus Split Ends, groep uit Nieuw-Zeeland, Australië, die ondertussen weer samenkomt en samen musiceert. Daar komt misschien wel nieuw materiaal van. Split Ends, straks in 100% Follet.
1: Het beste uit de 60s, 70s en

0: Gent bestaat 15 jaar.
1: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Gent. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.

0: Riders.
1: Nu ook bij Proximus.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
3: Prettige morgen, je ziet het niet, maar ik ben mij aan het klaarstomen en uittrekken voor een heerlijk uur 100% volle. Your golden years. Dat heet alles losgooien, hè? Het nieuws krijg je van Simon van Elslanden. Dag Simon.
4: Goedemiddag. Droevig nieuws uit de showbizwereld, want voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Preene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Preene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werkte onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbiz-programma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Er zijn geen aanwijzingen dat sabotage aan de basis ligt van de 2 recente incidenten op de nieuwe Belgische mijnenjager in Oostende. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd in de Kamer. Op het schip was er begin februari rookontwikkeling door een oververhit onderdeel van het uitlaatsysteem, waarna een maand later een kleine brand uitbrak door slecht aangebrachte isolatie. Franke legde in het begin de link met sabotageacties, maar nu wijst onderzoek uit dat het om een puur technische en menselijke fout gaat. De nodige herstellingen zijn intussen uitgevoerd. Het aantal hantavirusbesmettingen na de uitbraak op het cruiseschip Hondius is gestegen naar 13 na een nieuw geval in Spanje. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. In totaal zijn al 3 passagiers aan de gevolgen van het virus overleden. Het cruiseschip vertrok begin april vanuit Argentinië en kwam vorige week aan in Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt. Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
3: Dankjewel Simon. Eén file meld ik op de E313 Lumme Antwerpen. Verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost verder. Hooguit nog 10 minuten ergens verliezen op de weg.
5: Oh, 100% Follet.
6: Met Michel Follet.

Een wachtkamer waar het goed toeven is het kabinet van Dr. Hook. Prettige middag. De zanger van Dr. Hook, Dennis Locorriere, merkwaardige naam, hè, overleed op 16 mei op 76 jaar. Voor alle duidelijkheid, dat is niet de man met het ooglapje. Ze hadden twee zangers. Ray Sawyer, dat was de man met het ooglapje. Was de krakende stem van Sylvia's mother. Maar in een latere fase kwam Dennis Locorriere meer op het voorplan. Eén waarschuwing, als je naar spoed moet en je komt bij een zekere Dr. Hook terecht, toch maar beter een andere arts raadplegen. Enkele namen om je bij de radio te houden dit uur. Julia Clare, Eagles, Viltura, Beach Boys en nu al meteen Rick Astley. De man die in 1987 door een bepaalde muzikale brigade werd beschouwd als een tijdelijk fenomeen, maar er bijna 40 jaar na datum nog altijd staat en in zijn thuisland op handen gedragen wordt. Zijn laatste album haalde er zelfs nummer 2. Dit dateert van de begindagen, Together Forever.

0: Zijn vierde hit op rij. En zijn tweede Amerikaanse nummer 1 heet Rick Astley en Together Forever. Begin dit jaar, in februari ergens, werd hij 60. Het volgende beroemde liedje werd op 27 mei 1957 uitgebracht. Buddy Holly.
1: 100% retro.

kent het natuurlijk van de jaren 70 uitvoering van Linda Ronstadt, That'll Be The Day Buddy Holly. 30 jaar geleden kreeg hij zijn eigen Buddy Holly Avenue in zijn geboortestad Lubbock in de staat Texas. Precies 1 jaar geleden overleed Filipijnszanger Freddy Aguilar, componist en vertolker van het best verkochte lied van de Filipijnen, dit bloedmooie nummer. Wereldwijd goed voor een verkoop van 33 miljoen exemplaren en slechts een klein deel van de platenkopers wist waarover hij zong.

Freddy Aguilar, hij zong in het Tagalog Anak of Child. Heel mooi, hè? Ook door het arrangement. Hij nam het ook op in het Engels, maar dan heeft het toch iets minder charme.

precies hetzelfde arrangement en dezelfde zanger, maar hij klikt ook een beetje anders. Freddy Aguilar, hij citeerde Cat Stevens en James Taylor als zijn muzikale invloeden. Hij werd 72 jaar. Nu een jarige. Neil Finn, de zanger bij Crowded House, maar ook zijn groep ervoor. Dit is

0: I Got You, Split Ends in 1980. Echt een radiohit. De naambekendheid was er al wel van de groep. Maar ja, ze braken nooit helemaal door, in tegenstelling tot Crowded House. Hij werd op 27 mei 1958, Neil Finn, geboren in Teawatumu. Dat is geen Tagalog. Teawatumu. En dat ligt in Nieuw-Zeeland, want de groep komt van Nieuw-Zeeland. Zo dadelijk een van de allermooiste van de Beach Boys.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
7: Bitterballen, hey, hey.
6: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.com.

0: Je verwachtte misschien God Only Knows, maar nee hoor, ze hebben nog zo'n mooi liedje dat het alleen in de Nederlanden deed. Dit hier, Tears in the Morning, de Beach Boys. Wonderlijk schoon. En dat liedje heeft dus, zoals je hoort, een ongewoon ingetogen slot dat nooit wordt gehoord op radio, omdat alles plots lijkt stil te vallen. Op simpel verzoek stuur ik het eens door. Trouwens, eind mei 1989 begonnen de Beach Boys weer aan een tournee dankzij het onverwachte succes van Kokomo en ook de groep Chicago deed mee. In 1984 kwam Victor Laszlo om de hoek kijken in België met dit mooie liedje.
1: 100%

Victor Laszlo. Ik weet nog heel goed. Het singeltje belandde op mijn bureau. 1984. Onbekende zangeres, hè? Nooit van gehoord, Victor Laszlo. Mijn collega's van BRT2, Guy de Pree, Jan Heijmans en de onlangs overleden Annemie Koppieters en ikzelf. Het liedje wilden we allemaal als eerste spelen. Zo enthousiast waren we over dit debuut van Sonia Dronier, echte naam van Victor Laszlo. En die schuilnaam had ze overigens van een personage uit haar lievelingsfilm Casablanca. Met Ingrid Bergman, hè, en Humphrey Bogart. Na 1963, en je weet wel waarom, met het oog op volgende week dinsdag, deze Italiaanse klassieker Peppino di Capri.

Maar dit, een goede om niet te zeggen uitstekende suggestie, zei voor de Italiaanse top 30 volgende week dinsdag bij Leen. Want 2 juni is hun nationale feestdag en dan gaat Leen 2 uur lang vreemd. Stem voor je favoriete Italiaanse plaat via de website. Roberta, liedje van 63, maar kwam met jaren vertraging, nota bene, in 72 in onze hitparade binnengeluren. Peppino Di Capro en icone, hij is er 86 nu. Na de jaren 90, Mark Anthony.

Zijn grootste hit hier, You Sang To Me, Mark Anthony in 99. Op 27 mei vroeg hij de echtscheiding aan in 2004. Het boterde niet meer tussen hem en de vroegere Miss Universe-ene Dayanara Torres. Maar al snel vond hij zijn nieuwe Miss Wonderful Jennifer Lopez. Dat is ondertussen ook achterhaald. Hij is sinds 2023 getrouwd met Miss Universe Paraguay, Nadia Ferreira. Hij kiest er nogal uit. Mark Anthony, voor zover ik tellen kan, heeft hij 7 kinderen. Rupert Holmes weer bij zijn jeugdliefde, die hij leerde kennen in 1969. En ze zijn nog altijd gelukkig samen.

0: Rupert Holmes en hem, je kent hem ook van Pina Colada, Escape. Naast zanger is hij een veelgevraagd tv-scenarist en toneelschrijver. Al wil hij het rustig aan doen, hij wordt volgend jaar 80. Eagles komen eraan.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. 100% Follet.

In 1994 traden de... Ik doe het weer, hè. De Eagles, terwijl je Eagles moet zeggen, verdorie. Maar het klinkt van geen meter natuurlijk. Eagles, ze traden vanaf 27 mei 1994 weer op. Na een pauze van 14 jaar, plaats van afspraak, Californië. En dit stond uiteraard op hun speellijst die avond. One of These Nights, het kan vreemd klinken, hun grootste en enige top 10 hit in Vlaanderen. Met vaste regelmaat meldt hij zich in 100% Folletto ook vandaag. Wiltura.

Cultura in 91. Veel mensen weten niet dat het een vertaling is van een nummer van Julien Clerc van 1983. Avec mon cœur de rocker. Dat is echt op zijn Frans, hè. Avec mon cœur de rocker. En wat ook bijna niet geweten is, Julien Clerc was in Nederland al een tijd lang populair voor hij in Vlaanderen bekend werd. Via Le Grand Gala du Disque kreeg hij in Nederland voet aan wal. Met prettige nummers als Si en chanson.

0: Julien Clerc met Ce n'est rien van 1971, pas in 74 heet in Nederland. En net als Claude François heeft hij een koosnaampje, Clo-Clo. Nee, Julien Clerc is Ju-Ju. Nog een beetje de zomer binnenlaten. Dat mag hij bij deze tropische temperaturen. Smeer je maar goed in. Beauty is only skin deep as what.
1: 100% zomer.

Het reggae-trio Azwart. Met een hitje in 1988, Beauty's Only Skin Deep. Het is vandaag dag van de zonnebrand die in het teken staat van huidbescherming. Zeker in acht nemen. Nog een prettig weetje, vooraleer Domi zorgt na 1 uur voor afkoeling. Op zijn 90ste, zelfs op zijn verjaardag, lanceerde acteur Christopher Lee in 2012 een hardrock single. En Lee was de meest beroemde Dracula-vertolker. En ook Dracula heeft het heten op een dag als deze. Daarom deze maffe plaat van 77, Hot Blood en Soul Dracula. Dankzij voor de techniek, heel graag. Tot morgen.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Een zeer goedemiddag. We gaan de week door middenbreken op deze woensdag met lekker veel muziek tot 4 uur in je radio. Straks onder andere Art Garfunkel, Diana Ross, Sam the Sham en The Pharaohs. En we beginnen met Lou Rawls, een diepe stem. You'll never find another love. En eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De gemeente Bornem opent een rouwregister na tragische treinongeval in Buggehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje van het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Buggehout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Ons land moet mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld betalen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer lidgeld betalen om de meerjarenbegroting van de Europese Unie op orde te krijgen. Maar daar is veel verzet tegen. Premier Wever stelt wel gerust en zegt dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Hij vermoedt ook dat andere landen zoals Duitsland zullen protesteren. En de ooievaars van Zoo Plankendaal zijn dit jaar opvallend laat teruggekeerd uit het zuiden dan andere jaren. De ooievaarskolonie in het dierenpark blijft groeien. Vorig jaar bouwden de ooievaars 106 nesten, dat is het hoogste aantal ooit. Toch verloopt het broedseizoen anders. Er zijn veel ooievaarskoppels die zelfs tot 3 weken later terugkomen. En daardoor daalt het aantal jongen tot voorlopig slechts 70, terwijl dat er vorig jaar zo'n 180 waren. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien. Maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.
6: Dominic Krommen.

Sam the Sham en de Pharaohs, 1965. Lekker meebrullen op deze woensdagnamiddag met Woolley Bully. Diana Ross, in 1981 werkte ze samen met de mannen van Chic, Bernard Edwards en Nile Rodgers. Dat resulteerde in een ongelooflijk succesvol album waarop de single I'm Coming Out stond. Dat is voor zometeen hier. Nu eerst Art Garfunkel. En daarmee gaan we iets meer de gevoelige toer op. Hier is Bright Eyes.

0: heerlijk, lekker doordacht en een doordenderende bas- en gitaargroove. Aan het einde, ze wist bij wie ze moest aankloppen om een hit opnieuw te hebben in de hitparades. Diana Ross en I'm Coming Out hier bij Nostalgie Plus. Zometeen naar de 70s met een meezinger van Elton John, Crocodile Rock.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: van de Beatles. En Yesterday hier bij Nostalgie Plus.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd voor de vergeten groeven. Naar een jarige gaan we. Vandaag viert ze haar 69ste verjaardag. Ik heb het over Susan Janet Bellion, die we beter kennen als Susie Sue. Van Susie and the Banshees. Ze had verschillende grote hits, onder andere met Dear Prudence. Nummer 15 stond die in... nummer 3 in de Engelse hitparade. Dat is 15 Engelse hits. En een van de platen die in 1978 van de band uitkwam, was deze Hong Kong Garden. Echt vergeten groef hier in dit uur. Hong Kong Garden, Susie and the Banshees. Susie, vandaag 69 jaar.

van Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me. Cliff Richard heeft doorheen zijn carrière alle verschillende muzikale paden verkend. Een van die paden was in 1980 Carrie. Ga ik zo meteen nog een keertje op je loslaten. Nu eerst Madonna, die ons helemaal in een vakantiesfeer brengt.

0: meeslepend en lekker opgebouwd. Als verhaaltje in dit nummer. Dat was Cliff Richard en Carrie uit 1980. Straks Running in the Family van Level 42. En de Queen of Disco die staat hier al te popelen met Hot Stuff. Donna Summer.
1: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy Robot Stofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Your golden years.

Level 42, 1987 met de band van Mark King. Dat was Running in the Family. Tegenwoordig is hij volop aan het toeren. Altijd bij Bruce Springsteen in de E Street Band, want daar maakt hij al jaren deel van uit. En af en toe scoorde hij nog een keertje een solo hitje in 1979 met deze Shine Silently. Hier is Nils Lofgren. Just

Stevie Wonder, lekker opgewekt. Uptight, Everything's Alright. Naar Niels Lofgren. En Shine Silently. Mijn Nostalgie Plus op deze woensdag, de 27e mei. Een heel goede middag. Hier is Peter Maffay. Kunnen we ook weer op één vierkante tegel blijven staan om deze mee te dansen? Hier is Doe.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Oh, amai, die civietje was lekker.
7: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
8: niet. Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart. Internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Vrouw Wies.
11: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer.

0: En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Een zeer goedemiddag, tweede uur dat ik in je radio zit op deze woensdagnamiddag met straks Chris Ria en zometeen Ike en Tina Turner. Your golden years. En het verhaal van Nutbush City Limits. Maar eerst is er het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Bornem opent een rouwregister na tragische treinongeval in Beugehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje van het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Beugehout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van ex-premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf voor het rijden door een rood licht. Volgens Verhofstadt was hij toen verstrooid. De Brugse politierechter oordeelde dat de feiten bewezen waren, maar dat Verhofstadt geen straf moet krijgen omdat hij nog een blanco strafblad heeft. Het West-Vlaamse parket gaat daarmee niet akkoord en de zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. En in de Joodse wijk in Londen woedt een zware brand in een koshere supermarkt. Dat melden verschillende Britse media. De brand brak uit in een opslagruimte achteraan de winkel. De oorzaak is nog onduidelijk. In die wijk waren er al verschillende brandstichtingen tegen de Joodse gemeenschap. Het is onduidelijk of dat nu ook het geval is. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er kans op enkele lokale onweersbuien.

0: zo bitter zoet dat het glazuur bijna van je tanden springt. Green, green grass of home. Hoeveel koppeltjes zullen hierop gedanst hebben in al die jaren? Tom Jones en straks Natalie Cole. Haar meest opgewekte liedje, This Will Be An Everlasting Love.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
12: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
13: Muurprotect.
14: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: George Michael, Andrew Ridgely in een hoogdagen als Wham and Freedom.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groeven van dit uur ga ik terug naar de jaren 60 met een van de populairste Engelse zangeressen aller tijden. Haar naam is Cilla Black. Dat was overigens een artiestennaam. Ze heette in werkelijkheid Priscilla White. Was onder andere zangeres, maar ook tv-presentator. Zo presenteerde ze de Engelse originele versie van Op Goed Geluk. Je weet wel, die datingshow. Nummer 1 hit zat ze onder andere met Anyone Who Had a Heart. En andere Engelse hits van haar waren onder andere You're My World en I Thought You'd Ever Change Your Mind. En het volgende liedje werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David. En was afkomstig uit de soundtrack van een film. Elfie heette die film. Hier is Cilla Black en het wondermooie Elfie.

Cilla Black met de titelsong uit de film, de Britse film uit 1966. Met Michael Caine in de hoofdrol die de rol van Elfie speelde. Een charmante, maar wel egocentrische hartenjager in het Londen van de swinging 60s. Burt Bacharach en Hal David schreven deze vergeten groef. En er staat maar één vraag centraal. What's it all about? Ik draai er naar aanleiding van de geboortedag vandaag op deze 27e mei van zangeres en tv-presentatrice Cilla Black. Nog een plaat uit de film straks van John Travolta en Olivia Newton-John, Summer Nights. Nu eerst Don McLean. Hier is American Pie.

0: de avonturen van de twee in hun vakantie. En die weken helemaal af van hetgeen wat ze in school allemaal vertelden. John Travolta en Olivia Newton-John uit Grease en Summer Nights. En straks de Boys Town Gang met hun grootste hit uit 1982.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Maar schatteke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
8: Bebad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Nostalgie Plus.

Tijdloze romantiek van Rod Stewart. En voor de oplettende mensen, niet alleen zijn verklaring voor de grote liefde, maar ook zijn liefde voor twee voetbalclubs, Celtic en Manchester United. Ja, de man was zot of is zot van voetbal. Rod Stewart, you're in my heart, you're in my soul. Straks 10cc, I'm not in love. En de Turtles zijn dit eerst. Happy together. Imagine.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen.

0: elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
0: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Ook open op zondagnamiddag.
2: En goedemiddag, wat zou je zeggen van een goede flinke portie disco zometeen? Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Your golden years, nostalgie. En eerst maken we tijd voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 2 andere verdachten werden eerder al aangehouden. Een 4e wordt nog altijd opgespoord. De mannen werden agressief toen ze een boete kregen voor zwartrijden. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachte langer in de cel moeten blijven. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. Het Hongaarse parlement heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof, omdat er een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd tegen Israëlisch premier Netanyahu. Maar de huidige regering van premier Peter Madjar wilde die beslissing terugdraaien, want hij wil volledig breken met het vorige beleid van Orbán. En veel trainers ontslagen in ons voetbal. Degradatieclub Dender heeft zijn trainer Yannick Ferreira ontslagen. De club degradeerde vorige week naar tweede klasse nadat het de baragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de assistent en keeperstrainer verlaten de club. Bij Oud-Heverlee Leuven is dan weer trainer Felice Mazou aan de kant gezet. Na een teleurstellend seizoen. OH Leuven werd 12e in de competitie. Het is nog onduidelijk wie de trainer zal opvolgen. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien, maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.

Charles Aznavour en Formi, Formidable da Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Vorige uur draaide ik al iets van Cilla Black, naar aanleiding van de geboortedag vandaag van Cilla Black, op deze 27e mei. En dit werd origineel gezongen door de zangeres, hier in een cover van The Guys and Dolls.

0: Een van mijn favoriete bands uit de jaren 80, de Pet Shop Boys. Heerlijk nummer is dit. Zoveel energie dat je daarvan krijgt. It's a Sin. Straks Pretty Woman van Roy Orbison en The Sweet. Dat is voor zometeen met Papa Joe.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
13: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
14: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
15: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
18: Het beste uit de 60s,

0: hete groeven.
1: Roy Orbison, Oh Pretty Woman, bij Nostalgie Plus. Tijd voor de vergeten groef van dit uur. Met iemand die vandaag zijn 69ste verjaardag viert. Het is een van de leden van Crowded House, die samen met zijn broer oprichtte. En daarvoor was Neil Finn een van de leden achter Split Enz, die in 1980 het singeltje I Got You uitbrachten. Dat draaide Michel vanmiddag al. En natuurlijk had Split Enz deze plaat hier in 1984. Message to my girl.

draaide hem naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Neil Finn. Op deze 27e mei wordt hij 68 jaar. Mamma Mia, ABBA komt er zo meteen aan na deze superclassic van Michael Jackson.

veel gescheeld of de plaat was nooit op single verschenen. En uiteindelijk is het wel de basis geweest voor een gigantische musical en filmreeks. En natuurlijk de muziek van ABBA, niet vergeten. Het was Mamma Mia. Paul Simon uit zijn album Graceland straks. You Can Call Me Al. Nu eerst de Steve Miller Band.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker. Dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Your golden years. Nostalgie.

de hoofdrol, die eigenlijk alles gewoon zingt. Playback dan. Paul Simon uit het album Graceland, You Can Call Me Al. En nu naar de Philly Sound van 1977. Dat was al later in de periode van de Sound of Philadelphia. Met First Choice, een dokter waar je misschien graag naartoe gaat. Dr. Love.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Goedemiddag, de zon is opnieuw van de partij en ik heb goede muziek voor je bij. Dus laten we invliegen met Albert Hammond, de Free Electric Band. Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
12: Goedemiddag. In de Kamer is het debat over de centenindex een tijd lang onderbroken door een stevige discussie. Volgens de oppositiepartijen waren er onvoldoende parlementsleden aanwezig om het debat te starten. Maar de meerderheid en Kamervoorzitter Peter De Rover waren het daar niet mee eens en wilden wel verder gaan. Tot groot ongenoegen van anders Kamerlid Van Quickenborne. Hij riep dat De Rover het niet waard is om voorzitter te zijn en het reglement moet respecteren. Intussen is het debat wel verder gegaan, maar het is nog onzeker of er nu ook nog tijd is om over de pensioenhervorming te praten. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel, dat meldt het

0: parket van West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden. Een vierde wordt nog altijd opgespoord. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. En op het tennistoernooi van Roland Garros stoot Hanne van de Winkel door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Australische dubbelpartner won ze de openingsronde in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. In de eerste ronde van het enkelspel gisteren kon Van de Winkel niet stunten. Ze verloor toen in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel nog kans op enkele lokale onweersbuien. Het is wel nog altijd heel warm tot 32 graden.
1: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op D34 naar Antwerpen ook 20 minuten. Van Melcele tot Sint-Anna linkeroever. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. E17 naar Antwerpen tenslotte ook een kwartier van Haasdonk tot in Antwerpen-West.
2: Good Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

0: Ze is van mij.
1: Sinds een dag of twee van Doe Maar. Goedemiddag, het is 4:10. Ik ben een beetje moe vandaag. Ik heb niet zo goed geslapen. Dat gebeurt wel vaker de laatste weken. Ik denk door het warme weer. Want ja, het is stilaan te warm in huis om nog comfortabel te kunnen slapen. Maar als er één iets mij wakker houdt, dan is het radiomaken. Ik ben dus blij om hier te zijn. Een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show radiocollega Alexandra Potvin. Ze komt herinneringen ophalen aan Martin Prene, de voormalige televisiepresentator. Die vandaag overleed aan de gevolgen van pancreaskanker. Ik heb de hele week en dus ook vandaag muziek van Fleetwood Mac in de SEP-selectie. Je kan filmtickets winnen als je meespeelt met mijn quiz De Openingszin. En ik zorg vooral voor veel muziek, want dat blijft het leukste. Hè? Een namiddag vol muziek, straks Tim Harden. En er is al Sting met The Police. Message in a Bottle.

0: Legendarisch op Woodstock, onder andere Tim Hardin en How Can We Hang On To A Dream. Als je hoopt ooit Phil Collins te zien optreden, dan ben je eraan voor de moeite. Zoals je weet sukkelt hij al een tijdje met zijn gezondheid. Een paar dagen geleden was hij te gast bij de Britse openbare omroep BBC. En op de vraag of hij ooit nog op een podium zou staan, zei Phil Collins letterlijk: ja, ik zie het niet meer gebeuren. Gelukkig hebben we wel nog zijn muziek. Zijn studio straks van Phil Collins. Eerste Good Times. Chic.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
2: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.

Phil Collins bij Nostalgie Plus. Dit was Susudio. Het is woensdagnamiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Het overlijden van Martien Prene, de voormalige omroepster en presentatrice van het showbizprogramma De Rode Loper op het toenmalige TV1. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene was blijkbaar al sinds eind vorig jaar ziek. Ze ging er zelf vanuit dat alles goed ging komen, maar het mocht dus niet zijn. Ze is vandaag overleden en werd 62. In de plantentuin van Meissen staat er opnieuw een reuze aronskelk in bloei. Het gaat dit keer om een baby-exemplaar van slechts 1,21 meter. De bestuiving van die aronskelk gebeurde in 2017 al in de plantentuin in Meissen. Het is zo de eerste keer dat een reuze aronskelk bloeit, waarvan de bestuiving in de plantentuin zelf plaatsvond. Vanaf vandaag kan je het mini-exemplaar bewonderen, al moet je snel zijn, want de bloei van de reuze aronskelk duurt slechts 2 tot 3 dagen. En vergeet ook niet om je neus goed dicht te houden, want de geur die de bloem verspreidt is die van rottend vlees. En over 2 weken start het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het is nog afwachten hoe de Rode Duivels het gaan doen, maar er zal toch al zeker 1 Belg de halve finale halen. En dat is Eddy van Endert, de terreinmanager van voetbalclub Racing Genk. Hij mag de komende weken namelijk de grasmat van het grootste stadion van het WK voetbal verzorgen. Dat is het AT&T Stadium in Dallas. Ter plaatse stuurt Eddy een team van greenkeepers aan. Van de groepsfase tot en met de halve finales. Onder meer Argentinië en dus ook Lionel Messi gaan spelen op zijn gras daar. Het moet toch speciaal zijn, denk ik, om echt de allergrootste voetballers ter wereld op jouw gras te hebben rondlopen. Een bijzonder gevoel, denk ik.

Shalala, lala, la zingen we allemaal mee. En Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? Goed nieuws voor de mama's en de papa's, want het is woensdag vandaag. En de volgende maandag is dus nog ver weg. Monday, zometeen. Eerste weg op voor de files waarin je een kwartier of meer stilstaat. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen ook 20 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Net als op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E17 naar Antwerpen verlies je een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen West, Antwerpse ring richting Gent. Tenslotte ook nog een kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost.

0: Landie, dit was de Nieg. Het is weer om richting zee te trekken. Wel, we gaan zo meteen in het zand spelen samen met Belinda Carlisle. Ik heb ook muziek van Chris de Bruyne.
1: De openingszin.
0: Mooi weer, warm weer ook hè. Vandaag. 27 graden op de Nostalgie Plus thermometer. En dat blijft zo de komende dagen. Dus vrijdag gaan we, dacht ik zelf, terug richting 30 graden. Dus dat is heet. Als je graag wat verkoeling zoekt, wel, je kan het misschien ook proberen in de cinemazaal. Daar hebben ze meestal een goede airco. Dat is een reden om naar de film te gaan. Maar natuurlijk ook om al die nieuwe blockbusters op groot scherm te gaan bekijken. Als je het wilt doen. Ik heb hier opnieuw 4 filmtickets in de aanbieding. Die jij kan winnen als je meespeelt met mijn quiz, met de openingszin. En het concept is eenvoudig. Hè? Ik geef jou zo meteen de eerste zin van een heel bekend nummer. Een bekende classic die je vaak hoort hier op Nostalgie Plus. Aan jou om mij de titel en ook de naam van de artiest of groep te vertellen. En vandaag is dit de opgave. You run around town like a fool and you think that it's groovy. Mm-hmm. Welke song begint dus met deze zin als de allereerste? You run around town like a fool and you think that it's groovy. Het is een nummer dat je zeker kent, maar herken je ook de openingszin? Ik vind het niet zo makkelijk eigenlijk. Nochtans, ja, spelen we het wel vaak, de song in kwestie. Goed, aan jou om nu het antwoord door te sturen. Dat doe je via onze website nostalgie.plus. Of via WhatsApp, mag natuurlijk ook op 0477 900 800. Van welke classic is dit de allereerste zin? You run around town like a fool and you think that it's groovy. Speel mee voor die 4 filmtickets en stuur mij nu het antwoord.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Een van de grote meneren uit de Nederlandstalige kleinkunst, Chris de Bruyne, met Barbara.
1: De openingszin.
0: En van Barbara naar Nadine. Nadine uit Denderleeuwen. Goedemiddag, Nadine.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hey, Nadine, je hebt een rustig dagje voorlopig achter de rug, hè? Leg eens uit.
2: Ja, dat is zo, ja. Dus in de voormiddag een beetje geprofiteerd van het minder warme weer. Allee, minder warm, ik bedoel, ja, dan is het de tijd om iets te doen. Ja, boodschappen gedaan en dan thuis rustig gehouden en niet te veel, dus kalmpjes.
0: Ja, moet ook niet, hè. Moet ook niet, hè, met dat warme weer inderdaad. Gewoon een beetje genieten,
2: ja.
0: Nog zo fijn, hè, toch?
2: Ja,
0: goed. Dus. En intussen natuurlijk meespelen met deze quiz, met de openingszin. Dit was de opgave vandaag. You run around town like a fool and you think that it's groovy. De vraag, Nadine, aan jou en de andere luisteraars natuurlijk ook. Van welk nummer is dat de openingszin?
2: Love really hurts without you,
0: Emily Ocean. Jawel, helemaal juist, proficiat. Vier filmtickets van jou.
2: Dank u. Dankjewel.
0: Met plezier, zeker wel.
2: En we gaan die ook kunnen gebruiken, want vanaf 1 juni ben ik met pensioen.
0: Ah, is het waar? Proficiat. Ja. Oh, dat is echt afstellen.
2: Dankjewel.
0: Dus het is nog morgen en overmorgen nog werken en dan is het gedaan.
2: Ah, wel, het is nog even naar het werk om alle gerief binnen te geven en dan is het mee gedaan.
0: Oké, wat heb inderdaad je al die jaren van job gedaan?
2: Dus ik had een administratieve job bij een bank. Ja, mag ik de naam zeggen? Ik weet het niet.
0: Maar van mij mag dat.
2: BNP Paribas Fortis.
0: Ja, ja.
2: En na 42 jaar daar gewerkt te hebben, kunnen we
0: dat moet
2: afscheid
0: ook
2: nemen.
0: Dat moet toch speciaal zijn, hè? Dat is echt een nieuw leven dat begint, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Ja, en nu ben ik nog, dus ja, het zijn mijn laatste dagen verlof. En nu ben ik eigenlijk aan het beseffen, ja, nu is het gedaan.
0: Ja,
2: ik bedoel het professionele leven.
0: Is dat, hè?
2: Is het gedaan. En
0: er komt
2: nu komt er een nieuw leven.
0: Ja, een heel mooi leven dat je in fijn gezelschap gaat doorbrengen. Daar ben ik van overtuigd, Nadine. Vier filmtickets.
2: We gaan dat zeker proberen. Ja. Sorry, ja.
0: Ja, nee, geen probleem. Heb je al een idee gezegd van richting de cinema? Wat is zo het genre van film dat je graag ziet?
2: Niet zo horror of niet zo echt. Het mag comedie zijn, het mag liefde.
0: Beetje ontspannend.
2: Nee, het mag een beetje, maar liefst geen horror.
0: Ja, een beetje ontspannend, dat is het voornaamste, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ah, wel,
2: inderdaad.
0: Kijk. Geniet ervan en van het pensioen natuurlijk ook dat op jou wacht. En dit is Billy Ocean. Nadine, dank je wel, hè?
2: Dank je wel.

0: Eén brok energie op het podium. Iedere keer opnieuw Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: En vandaag neem ik je daarvoor mee naar Italië met de 80s band Change. Het bijzondere is dat de muziek opgenomen werd in Italië, maar dat de zang vaak later werd toegevoegd in Amerika. Ze kiezen voor van die typische Amerikaanse soul- en disco-vocalen. Leuk gedaan. Typisch voorbeeld van die post-disco zoals je wel meer had in het begin van de 80s. Change doet qua sound ook wel denken aan Chic, vind ik. Dit was hun grootste hit. Change of Hearts. We'll be right back.

0: barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be.

0: 15 jaar.
1: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: De komende minuten ben je in het goede gezelschap van Roger Hudson met Supertram, The Logical Song en ook Aretha Franklin. Your golden. Het is 5:00, Frauke Kaljon is er met nieuws.
7: Goedenamiddag. Het treinstation van Leuven is volledig ontruimd na een bommelding. Die kwam een uurtje geleden telefonisch binnen, bevestigt de politie. Speurders zijn ter plaatse om de omgeving te doorzoeken, maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijke treinongeval in Buggenhout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directie van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. De 5 leerlingen van het buitengewoon onderwijs raakten zwaar gewond toen hun schoolbusje aan een overweg gegrepen werd door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken kan morgen niet starten. De advocaat van de ex-spelersmakelaar diende een wrakingsverzoek in tegen de rechtbank, omdat hij de rechter niet geschikt vindt. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigde de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. De zaak wordt nu wellicht maandenlang uitgesteld. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, maar tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij 31 graden.
6: De files, waar schuif je een kwartier of meer aan? Ik weet het. Op de E34 naar Antwerpen, daar verlies je een 30 minuten tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland, ook een 30 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog eens 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, ook 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 naar Antwerpen, 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de 13 naar Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
0: Good Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Supertramp met The Logical Song. Het was vandaag toch flink verschieten toen het nieuws over het overlijden van Martin Prene bekend raakte. Ze is een tv-figuur die zeker in de 90s en de 00's heel vaak te zien was. Op de openbare omroep natuurlijk. Hè. Iedere dag na het journaal van 6 uur in De Rode Loper. Mijn collega Alexandra Potvin van Nostalgie die kende Martin Prene goed en komt er straks over haar vertellen. Eerst muziek van twee broers. De broers Alessi, die ken je misschien nog wel, Billy en Bobby. Wel, een van de broers die had een vriendin, Laurie. Daarover, oh Laurie straks. Eerst deze van Aretha Franklin, A Natural Woman.

0: Oh, Laurie. Dit was Alessi bij Nostalgie Plus. Zometeen Diana Ross met Upside Down. Voormalig televisiepresentatrice Martien Breene is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker en werd 62. We kennen Martien als presentatrice van het showbiz-magazine De Rode Loper en als omroepster natuurlijk ook op het toenmalige TV1. Nostalgie-collega Alexandra Potvin heeft haar goed gekend. Alexandra, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij kent Martine al heel lang, al heel lang. Neem ons even mee naar de eerste ontmoeting. Wanneer was dat?
1: Ik denk dat dat moet geweest zijn toen we samen omroepster geworden zijn op de VRT.
0: Ja.
1: Op TV1 toen nog.
0: Ja,
1: Martine, dat was gewoon een en al enthousiasme, een zon. Altijd goed gezind, heel grappig ook. Martine had ook heel toffe humor. En zo zal ik mij haar ook altijd blijven herinneren. En wij zijn een heel parcours samen doorgegaan. Ze heeft ook bij mijn vorige radiostation heel lang een item gehad in mijn uitzending. Want Martien is ook gezondheidscoach geworden, ja. Net Martien. En ze was daar zo vol van. Dat was echt haar passie geworden. Vol tips over allerlei. Wat er allemaal goed was voor je gezondheid, voor je lijf. Ze heeft er ook boeken over geschreven. Hè? Dus dan net die persoon.
0: Dat zij het is.
1: Ja, dat zij het is. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben er echt wel, alweer een beetje lam geslagen eigenlijk.
0: Ja, begrijp ik helemaal. Velen met jou, dat merk je ook aan de reacties. Nu, je gaf het al aan, hè, Martien, dat was altijd wel lachen, plezier met haar in de buurt. Is er zo een moment dat je altijd gaat onthouden en dat je gaat koesteren?
1: Enkele jaren geleden, ik mag de naam uitspreken, toen ik nog radio maakte bij Joe, was ze nog eens de gast bij mij toen we aan zee waren. Ja. Had ze haar mama meegebracht. En haar mama, dat is ook een zotte doos eigenlijk. En na het gesprek, het was ook een gesprek over haar laatste boek, denk ik, heeft haar mama samen met Martien een dansje gedaan. Ik heb dat filmpje eigenlijk nog, want ik heb er net nog naar gekeken.
0: Ja.
1: Ja, echt waar. Die hebben dat trouwens ook een tijdje samen gedaan op Instagram. Hè, dat ze samen met haar mama altijd zotte dansjes deed. Ik denk dat haar mama dik in de 80 is nu. En dat is iets dat mij nu gaat bijblijven ook weer. Toen, dat moment, dat was weer zo tof om elkaar terug te zien. Want zo vaak zagen we elkaar niet, maar het was altijd super, super warm en hartelijk. En dat die twee daar gewoon in de studio zo op de dijk voor al die mensen een dansje stonden te doen. Ja, dat is typisch ook.
0: Ja, ik ken haar ouders inderdaad ook. Haar papa bijvoorbeeld ook, hè, want die had een platenzak.
1: Die had een platenwinkel, Dus toen ik mijn allereerste stapjes zette in Radioland, bij een vrije radio, ging ik daar elke week mijn nieuwe singeltjes kopen. De papa van Martien Breen, ik ben nu eventjes de naam. De Musicbox, zo heet het.
0: Ja.
1: Die had in Berchem op de Fruitenvlaan een platenwinkel. Ja, Harry.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk, jouw eerste stapjes op de radio heb je misschien voor een stukje ook aan hem te danken.
1: Ja, zeker en vast. Want ik ging daar elke week langs en kijken van, ach, wat zijn de nieuwe singeltjes en waarvoor heb ik centjes? Waar kan ik mijn centjes aan besteden? Dus en hij leeft ook nog altijd, hè, papa.
0: Ja. Ja, Martien, heb je een paar weken geleden nog gehoord, hè? Hoe was dat? Je wist het toen al.
1: Ze ging ook, ik wist dat ze ziek was, maar ze had zich nu wel de laatste maanden heel erg teruggetrokken. En reageerde ook niet echt meer via WhatsApp. Ze stuurde altijd een standaard berichtje terug. Een heel warm berichtje ook. Een heel positief berichtje waaruit bleek van, ik ga hier doorkomen, ik ga dat aanpakken. Zowel met de klassieke manier, als met, zij dan als gezondheidscoach, met allerlei andere middeltjes die ze waarschijnlijk nog gebruikte om beter te worden. Ze stond daar echt ongelooflijk positief in en vol vertrouwen dat ze het ging overleven. Ja. Maar blijkbaar is het nu heel erg snel gegaan.
0: Ja. Dan moeten we Martien Breene herinneren.
1: Als een zon. Als een hele grote lachende zon.
0: Ja. En met de woorden carpe diem misschien ook wel.
1: Ja,
0: die stonden voor haar ook. Hè?
1: Ja, die stonden zeker en vast voor haar. Ja. Ja. Ja, en heel veel liefs ook voor haar familie en haar kinderen en haar kleinkindje dat ze ondertussen ook al had. En haar man, zeker en vast.
0: Mooie woorden. Alexandra, veel sterkte ook voor jou.
1: Ja, ik ga een wandelingetje doen in het park. Even op mezelf.
0: Dank je.
1: Dank je wel.

0: is qua melodie heel repetitief, maar dat is misschien ook wel het succes natuurlijk. Upside Down van Diana Ross. Jij loopt vandaag misschien wel rond met je donkerste zonnebril. Kwestie van je ogen goed te beschermen tegen al die zonnestralen. Wel, de volgende zangeres verkiest een roze zonnebril. Figuurlijk dan, want ze bekijkt het leven graag langs de vrolijkste en dus de roze kant. La Vie en Rose van Grace Jones en ook soul-icoon Ben E. King. Stand by me.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
14: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Het is het nummer waarmee hij wereldwijd doorbrak. 23 was hij amper, Benny King en Stand By Me.
1: De Sepp Selectie.
0: Deze week muziek van Fleetwood Mac in de Sepp Selectie. En dat is niet zomaar toeval, want ja, ik ben fan. Ik hoor ze graag bezig. Fleetwood Mac is voor mij persoonlijk de perfecte mix tussen melodie en melancholie. Want ja, dat zijn ze wel, vind ik. Hun muziek heeft iets nostalgisch, zonder daarbij ja, stoffig of oud te worden. En dat merk je zeker ook op Rumours, het toch wel legendarisch 70s album van de groep. Don't Stop staat erop, Dreams, You Make Loving Fun, The Chain en natuurlijk ook Go Your Own Way. Het nummer over de scheiding tussen Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. En wist je trouwens dat we die classic voor een stuk te danken hebben aan Kleenex, de zakdoekjes. Dit zo op de eerste demo's gebruikte Lindsey Buckingham namelijk een Kleenex-doos als percussie. Instrument. En laat ons eerlijk zijn, het is een nummer waar je ook wel wat Kleenex bij kan gebruiken. Heel emotioneel. Deze Go Your Own Way, Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way, je wandeling met het mooie weer, dat is altijd een goed idee. Wel, je doet het in het gezelschap van de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles zometeen. Eerste weg op, daar gaat het iets minder snel vooruit. Dit zijn de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse buitenring schuif je 55 minuten aan tussen Grimbergen en Zellik. Daar is een ongeval gebeurd. De rechter- en middenrijstrook zijn er versperd. De E17 richting Antwerpen, een half uur erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ook 25 minuten van Antwerpen-West tot Bocherhout. En daarvoor al 20 van Sint-Anna linkeroever tot in Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Melsele tot Sint-Anna linkeroever. E313 naar Antwerpen, ook 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op D40 naar Brussel verlies je een kwartier tussen Sint-Anijs-Westerum en Wetteren. En ook nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.

0: Gaat jouw hart sneller slaan bij het horen van een paar Italiaanse woorden? Wel, dan ben je niet alleen. Ook ik vind het persoonlijk een heel mooie taal. Alles klinkt zoveel mooier in het Italiaans. Zelfs een gewone koffie bestellen, toch? Een caffè latte of een macchiato, espresso. Wel, Leen die had vanochtend goed nieuws voor de liefhebbers van Italiaanse muziek. Wat er is, dat vertel ik je na Umberto Tozzi en zijn Ti Amo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo!
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

Ik hou van jou, dat klinkt mooi, maar zeg het eens in het Italiaans. Ti amo, daar gaat zoveel meer passie van uit, toch? Umberto Tozzi met Ti amo is een van de grootheden uit de Italiaanse muziek. En die ga je hier bij Nostalgie Plus volgende week extra veel horen. Want mijn collega DJ Leen de Maré viert komende dinsdag de Italiaanse feestdag met een Italiaanse top 30. Zoals je zeker wel weet heeft Leen een boontje voor niet-Engelstalige muziek. Iedere dag slaat ze in vrouwentongen jou als luisteraar kiezen uit twee anderstalige classics. In het Frans, Duits of Italiaans dus bijvoorbeeld. Leen gaat vreemd, zo heet die rubriek. En daar gaat Leen komende dinsdag een XL-versie van maken. Naar aanleiding dus van die Italiaanse nationale feestdag. Twee uur lang speelt ze de grootste classics in het Italiaans na elkaar. Gekozen door jou als luisteraar. Want jij bepaalt mee hoe die top 30 eruit ziet. Dat doe je via onze website nostalgie.plus. Ga daar even naartoe en klik even op de Italiaanse top 30. Je ziet dan een hele uitgebreide lijst van keuzemogelijkheden. Allemaal muziek in het Italiaans. En daar mag jij je favoriet uit selecteren. Je ultieme Italiaanse favoriet. Doe dat en bepaal zo mee hoe die Italiaanse top 30 er dus uitziet. Eerst stemmen nostalgie.plus, dat moet je nu doen. En het resultaat, die top 30, hoor je komende dinsdag van 10 tot 12 hier bij Nostalgie Plus.

0: stijl.
1: Wat een stem, hè. Ray Charles en de Hit the Road Jack.
2: Rockles. Net voor zes.
1: Het is bijna zes uur. Als je net als ik slecht geslapen hebt, dan voel je de vermoeidheid misschien wel wat toeslaan. Wel weet je wat altijd helpt? Een goede rockplaat. Eentje waarin je de gitaren stevig tekeer hoort gaan. Vandaag komt die van Earth and Fire, de Nederlandse band rond Jerny Kaagman. Ik heb het nummer waarin ze voor het eerst aan de slag gaan met de Mellotron, de voorloper van de synthesizer. En dat is het sfeervolle en de melancholische Memories. Dit zijn ze. Earth and Fire.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Als je honger voelt, smakelijk, ik zorg voor de muziek bij het eten met Jeff Wayne, Justin Hayward en Richard Burton zo meteen. Your golden years. The Eve of the War. Nostalgie. 6 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
7: Goedenavond. Het treinstation van Leuven is ontruimd na een bommelding. Die kwam rond 4 uur vanmiddag binnen, bevestigt de politie. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de omgeving te doorzoeken. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijke treinongeval in Buggehout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht aan een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directrice van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. Gisteren werd hun schoolbusje aan een overweg gegrepen door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in de grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Leknesund werd 2e, de Italiaan Caruso 3e. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Zomerse maxima tot 31 graden. En vrijdag eerst nog zonnig. Tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien. Opnieuw bij 31 graden.
6: Dankjewel, Fraukje. De files waren schuif een kwartier of meer aan op de Brusselse buitenring. Zijn het er 55 tussen Machelen en Wemmel. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt na een ongeval. Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten extra van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Op D40 naar Brussel. 20 van Sint-Nijs-Westerum tot Wetteren. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 naar Antwerpen. Een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En ook op de E313 naar Antwerpen nog een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
8: Good Vibrations
9: met Sebastian de Krop.

Het is een iconisch 80s duo. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Straks mag je shaken met Elvis. En Sweet Sensation staat ook al klaar. Het is 6:10, stil aan de avond dus. En dan weet je dat ik graag alles vooruitkijk naar wat er op tv te beleven valt. Met een kijktip. En vandaag is dat de laatste aflevering van Brieven aan Samson op Play 4. Programma waarin Victor Verhulst de voorbije weken op bezoek ging bij Vlamingen. Die ooit als kind een brief schreven aan Samson en Gert. Dat is echt wel nostalgie. Voor de laatste aflevering doet Victor een verrassende ontdekking. Wanneer hij een brief in handen krijgt van de destijds 8-jarige Talia. Bij het lezen van haar naam krijgt Victor meteen een vermoeden dat hij haar kent en dat blijkt te kloppen. Talia staat tegenwoordig namelijk achter de toog van Café Den Engel op de Grote Markt in Antwerpen. En dat is een van Victor zijn favoriete cafés. Talia heeft geen idee dat Victor langskomt en dat zorgt voor een leuke verrassing. En Victor Verhulst doet vanavond ook een opmerkelijke bekentenis, want hij kon pas fietsen op zijn 12e, ja, dat is laat. Je hoort tegenwoordig wel eens van kinderen die 8, 9 of 10 zijn. Maar pas echt op je 12e kunnen fietsen, dat is toch opmerkelijk. Benieuwd wat het verhaal daarachter is? Wel, dat hoor je straks in de laatste aflevering van Brieven aan Samson. Om 9:15 op Play.

0: Ja, waren we niet allemaal een beetje jaloers op hoe Elvis kon dansen? Die moves, de danspassen, die heupen. We hebben het ongetwijfeld allemaal ooit eens zelf uitgeprobeerd op de dansvloer, maar weinig evenaarden hem. Handak van Elvis Presley. Straks de zangeres die dit najaar haar lang verwachte comeback maakt in Parijs. Céline Dion staat klaar, Because You Love Me. Eerst is dan The Crusaders, Street Life.
1: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
2: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
3: Nostalgie Plus, overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
4: Of luister via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
6: Your golden years.

0: Het saxofoontje van de Crusaders, Street Life, zometeen Céline Dion en ook Dolly Parton met Jolene.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En tijdens de muziek door krijg jij tijd om natuurlijk even jouw mening te geven. Want het is weer zover. Jij mag de muziek kiezen hier in Good Vibrations. Straks is er ruimte voor 3 songs gekozen door jou als luisteraar. En we werken iedere dag rond 1 letter. En welke letter dat is, dat gaan we nu te weten komen na een flinke draai aan het grote Nostalgie Plus muziekrad.
1: De letter V.
0: De letter V. Oké, wat is de bedoeling? Jij mag nu een suggestie sturen van een groep of artiest die jij straks wil horen. Dat moet er eentje zijn waarvan de naam dus begint met de letter V. Aan wie denk jij? De eerste is vaak de beste optie, maar het hoeft niet. Gewoon eentje die je dus graag wil horen. Bij de V moet ik denken aan Village People. Vicky Leandros is ook met een V. Of voor wie het een beetje steviger en harder mag zijn, Van Halen. Dat is ook, denk ik, een leuke keuze. De letter V, daarmee doen we het dus vandaag. Wie wil jij horen? Wie mag ik voor jou spelen? Stuur het nu door en dat kan via onze website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp. Dat kan ook sinds kort. Gewoon even sturen naar 0477-900-800, want dat is het nieuwe WhatsApp-nummer van Nostalgie+. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met de letter V? Laat

Jolene Dolly Parton. Morgen verschijnt de vertaling van een gloednieuwe, ruim 700 bladzijden tellende biografie van de Rolling Stones. Wel, ik heb Mick Jagger alvast met David Bowie. Eerste weg op voor nog een paar files waarin je een kwartier of meer aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E40 naar Brussel, 20 minuten van Gent tot Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland vlieg je een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. E17 naar Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Grimbergen tot Jette. En ook op de Antwerpse ring richting Gent komt er nog een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: The Ballad of John en Yoko, dit waren de Beatles. Huiswerk met de letter V, dat heb je vandaag op woensdagavond van mij meegekregen. En ik ben blij te zien dat velen meteen goed aan de slag gaan met dat huiswerk. Want wat is de bedoeling? Jij mag nu muziek kiezen hier in het programma Muziek Opgelet, waarvan de naam van de artiest begint met een V. Dat is een belangrijke. Welke zanger, zangeres of groep wil jij dus horen? Laat het nu weten via nostalgie.plus. Of in een bericht via WhatsApp, dat mag zeker ook. Ik speel alvast de favoriet van Willy uit Beervelde en ook Christel koos ervoor. Dat is de V van Viacon. Dios, just a friend of mine straks. En Anja uit Zijzelen stuurt dat ze goede herinneringen heeft aan haar studentenjaren. Ik zat in een studentenclub en dan weet je dat er wel wat gefeest werd. Ik deed graag mee en danste ook graag. Daarom Van McCoy. Wel, goed idee, ik heb gekozen voor eentje met wel wat zomerse vibes. En dat is de Soul Cha Cha.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Just a Friend of Mine. Vaya con Dios en Vin McCoy daarvoor. Sol Cha Cha.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Wat valt je op? Vaya con Dios en Vin McCoy. Twee keer de letter V in de artiestennaam. Helemaal vooraan als ja, de eerste letter. Dat is natuurlijk ook met een reden, want de letter V is de letter waarbij het Nostalgie Plus Muziekrad vandaag stilgevallen is. En dus kies jij muziek met die V. Heel wat luisteraars hebben dat gedaan. Ik haal er een aantal uit. Luc uit Wetteren kiest voor de V van Vanilla Ice en Vanity Six. Sofia uit Brakel, dan weer de V van Visage. Voor Mark mag het Vangelis zijn. Georgette denkt ook aan Vangelis of Vanessa Chinitor. Dirk aan de Venga Boys. Een andere Dirk aan de Ventures. Ik zie ook binnenkomen Van Morrison voor Mieke. Guy dacht aan Vanessa of Volumia. Village People voor Betty. Ik heb goede herinneringen aan een trouwfeest waarop we een dansje gedaan hebben op hun nummer In the Navy staat daarbij. Wat nog met de V, even kijken, ook voor Isabel mag het Van Morrison zijn. Oh ja, wel wat keuze met de V. Ik heb uiteindelijk de optie van Patrick. Patrick uit Erftvelde geselecteerd. Patrick, een goede avond.
2: Ja, goedenavond, Seb.
0: Hoe is het daar bij jou in Erftvelde?
2: Gewoon warm, hè. Zonnig, ja, prima weertje. Hè.
0: Ja, het is dat. We gaan niet klagen. Hè. Als de zon schijnt, moeten we blij zijn, hè. Toch?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Zeg de letter V, wie wil jij horen?
2: Ja, ik dacht aan Viola Wills met Gonna Get Along Without You Now.
0: Ja, een reden waarom je dit nummer kiest? Is het eerste wat je...
2: Ik denk dat dat een beetje de periode is, eind jaren 70, misschien begin de jaren 80 ergens. En toen, ja, dan zat er heel veel goede muziek, zoals ja, de Philadelphia Sound en dergelijke meer. En ja, Viola Wills hoort daar misschien niet direct bij thuis, maar toch vind het een heel tof nummer, een toffe zangeres ook, met heel mooie nummers.
0: Ja, en die dansbare muziek, disco en dergelijke, is dat jouw genre?
2: Ja, absoluut wel. Ja, ja, disco zeker. En ja, zoals ik al zei, like The Temptations, The Tramps en zo verder. Ja, dat was wel mijn ding, ja.
0: Oké, leuk. Fijn. Goede herinneringen die ongetwijfeld terugkomen als je dit nummer hoort, toch?
2: Zeker weten.
0: Jawel, geniet ervan. Goed dansen daar in Erftvelde, Patrick. Want dit is Viola Wills. Gonna get along without you now. Aha.

0: Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Van gisteren weet ik nog dat mijn collega Anne Grutman de eerste en de laatste is op de dansvloer. Dat is toch, hè, Anne?
1: Ja, dat is zo, ja. Nog ja. Altijd eigenlijk.
0: We leren hier wat bij, zometeen jouw verhaal natuurlijk. Waar ga je het vandaag over hebben?
1: Wel, vandaag, ik blijf in de zon hangen. Letterlijk vandaag, want ik wil horen hoe de zonnebescherming eigenlijk veranderd is. Ik herinner me toch dat we een factor 2 tot 4 aangereikt kregen van mijn ouders.
0: 2, 4?
1: Ja, zoiets. Ik kwam er ook altijd heel verbrand uit de zon. Er moest dan ook een aftersun behandeling was nodig. En ja, tegenwoordig is dat factor 50. Dus ik wil weten, herkennen luisteraars dat? En ook natuurlijk hun mooiste zonverhalen. Hè, zonsopgang, zonsondergang, dat soort dingen.
0: Daar gaan heel veel mensen, denk ik, goede herinneringen en goede verhalen bij hebben. Jouw zonneverhalen stuur ze door via nostalgie.plus of WhatsApp. Dat mag ook natuurlijk, hè. En dan is dan Anne zometeen veel muziek en jouw verhalen dus ook. Dit is John Denver nog. Thank God I'm a Country Boy.
2: On the farm, it's kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine.

0: maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaartwerk is
5: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Zeggen dat ik het ooit met een factorke 4 deed aan het zwembad op een dag als vandaag. Voor zon in je radio hoef je gelukkig niet te smeren. Your golden years. Jouw verhaal, welkom. Nostalgie Plus. Nieuws van 7, dat krijg je van het vrouwtje.
8: Goedenavond. De bommelding in het station van Leuven is vals. Speurders vonden geen verdacht pakket in het trein- en busstation van Leuven. Dat meldt de politie. De bommelding kwam iets voor 4 vanmiddag binnen. Het station werd volledig ontruimd en het treinverkeer van en naar Leuven werd urenlang stilgelegd in volle avondspits. Intussen is het station wel weer vrijgegeven en kunnen treinen opnieuw van en naar Leuven rijden. Maar de impact op de avondspits blijft groot. De politie onderzoekt intussen ook de valse bommelding. Er zijn steeds minder onthaalouders. Het aantal daalde de afgelopen 10 jaar met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bijkomen. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. En CD&V legt nu een actieplan op tafel om ook de toekomst van onthaalouders te verzekeren. Want ouders moeten voor de opvang van hun kindje zelf kunnen kiezen tussen een kleinschalige opvang of voor een groter kinderdagverblijf. CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Leknesund werd tweede, de Italiaan Caruso derde. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag dan eerst nog zonnig, tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij opnieuw 31 graden.
7: Dankjewel, vrouwtje. Bijna thuis. Toch nog even op de Antwerpse ring. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent zijn dat 16 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ergens anders sta je niet langer dan een kwartier in de file.
9: Jouw verhaal.

Ja, echt waar. Ik heb het nog eens gecheckt. Op een dag als vandaag smeerde mijn moeder mij als kind zeer goed bedoeld in met een factorke 4. Zo was dat vroeger. En daarna onvermijdelijk de aftersun. Ik zag ooit ook wekelijks de zonnebank, want we wilden er allemaal bruin uitzien in de 80's. En dat is nu wel anders, gelukkig. Vandaag een factor 50 op mijn gezicht. En hoe zit dat bij jou? Hoe ging jij vroeger de zon in en hoe is dat ondertussen veranderd? Wat is jouw mooiste zonherinnering, wil ik ook graag weten. Een vakantie aan zee, een zomerstuinfeest, een terras of dat ene moment waarop alles gewoon naar zomer rook. Jouw zonverhalen op de radio tot 9 uur als je deelt via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Sacramento en Middle of the Road. Ondertussen op zoek naar de gulden middenweg wat zonbescherming betreft. Ellen uit Blankenbergen herkent zich in mijn verhaal. Aan wat wij vroeger smeerden was gewoon verwaarloosbaar. Ik weet nog hoe mijn moeder voor kokosoliekoos voor ze ging pakken op het strand. Gelukkig iemand die altijd wel en makkelijk een kleurtje kreeg. Bij mijn tante was dat anders. Die zag altijd rood en koos toch voor zo'n reflecterend zonnebordje onder haar kin. En geef mij maar factor 30 tot 50 een zonnehoed en een parasol. En maten zekere Ellen, maten altijd.

0: en zonnecrème verhalen via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Isabel deelt een foto van de laatste fles Bergasol Factor 4 van haar schoonvader Zaliger. En Marina lekt een ijsje vers van de crèmekaar. Niet de zonnecrèmekaar natuurlijk, met de vraag of ik er ook een lust. Heel graag, Marina, straks zeker wel. Eerst muziek, Smokey and the Walker Brothers. En daarna horen we van Frank hoe zijn moeder de zon inging.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
5: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
10: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus. Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: er wordt hier van alles bedisseld bij die van Smokey. I'll meet you at midnight. Nachtelijke ontmoetingen na ondergaande zon. Misschien heb je daar een bijzonder verhaal bij. Ik moet zeggen dat ik wel even ging twijfelen toen ik de verbaasde blik van Seb zag daarnet bij mijn Factor 4 verhaal. Maar het is ondertussen bevestigd door Isabel. Factor 4 werd er vroeger gesmeerd. En het verhaal van Frank is eigenlijk nog straffer. Goedenavond, Frank.
1: Goedenavond, Anne.
0: Jij staat eigenlijk nu op het punt om te vertrekken, hè, met vakantie.
1: Ja, morgen vertrekken wij op vakantie, ja.
0: Is de zonnecrème al gepakt?
1: Die zit in de valies, ja.
0: Ja, goed zo. Welke factor?
1: Voor mij 15 en voor mijn vriendin 50.
0: Ah ja, oeh, dat is toch een verschilletje, hè? Ja, u maakt je daar geen zorgen over?
1: Nee, ik mag me er zeker geen zorgen over.
0: Nee. Oké. Okay. Zeg, en jij had een heel straf verhaal over jouw moeder, hè? Die wilde ook graag een kleurtje, blond, en dan wilde ze een kleurtje. Zo was dat, hè?
1: Ja, dus mijn moeder was een blonde dame, een heel toffe, een heel licht velletje, en die was bezeten van kleuren, dus gekleurd zijn en in de zon en zo. En die maakte haar eigen zonnecrème, kan ik dat echt niet noemen. Dus die pakte olijfolie, die deed er rode wijnazijn bij.
0: Lekker.
1: En daar smeerde die haar mee in.
0: Ja, dat rook dan ook geweldig.
1: Dat was heel geweldig, hè. Want, ja. Dus die ging in het zonnetje liggen en op een uur tijd zag je ze rood als een garnaal. En dan s'avonds mocht ik als kind, ik spreek van de begin jaren 60, als kindje, de velkjes van haar nu gaan trekken.
0: Zo ging dat. Ik hoop dat er niet te veel meer mensen aan tafel zitten op dit moment. Maar ja, ik weet dat ook nog. Ik vond dat heel leuk om dat met mijn vader te doen. Die velkjes eraf trekken. Ja, echt waar. Amai. En wijn, azijn en olie vind ik ook heel interessant. Dus kon zo de salade in eigenlijk dan?
1: Ja, maar het rook wel lekker, het rook goed, maar dat was ook het enigste dan, hè.
0: Ja, oké. Okay. Ja, toch maar beter zoals het er nu aan toe gaat, denk ik dan, hè?
1: Ja, zeker. Want, even vermelden, ik ben ook vrijwilliger bij Oscar. Dat is een brandwondencentrum, dus waar ik
0: meestal... Oei, dat is heel toepasselijk geholpen. Dan, ja.
1: En... als wij op evenementen staan, dan worden met deze weer smeren wij de kindjes in met factor 50 en zo. Dus
0: Dat
1: is zeker wel nodig tegenwoordig. Ja.
0: Oh, dat is fantastisch. Dus ja, en dat heeft niks te maken met het verhaal van je moeder wat je net hebt verteld waarschijnlijk.
1: Nee, zeker niet. Zeker.
0: Maar dus dat is echt jullie. En wat doen jullie precies?
1: Wel, dat is een nazorgcentrum voor kinderen met brandwonden.
0: Ja.
1: En dat was vroeger het retrovarus.
0: Oké.
1: Okay. Dat is nu Oscar. En die gaan naar evenementen, naar bingopop en dit en dat. En dat er dan kindjes zijn. En als dat zo weer is, dan worden die gratis. Die worden ingesmeerd door ons als dat nodig is.
0: Wauw. Ja, want we zijn er eigenlijk over bezig. En toch maak ik het verband niet meteen tussen echt brandwonden en zonnebrand. Maar dat zijn brandwonden, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat zijn eerste, soms tweede graad brandwonden. Ja.
0: Heb je dan misschien ook een tip om echt veilig te zonnen?
1: Goh, voor mij persoonlijk, ik lig heel graag in de zon. En als de zon schijnt, ik ga erin. Maar natuurlijk, zoals ze zeggen tegenwoordig, zonnecrème, dat is zeker noodzakelijk. Hè. Dat is zeker nodig, ja.
0: Ja, zeker. Oké, zeg Frank, kunnen mensen jullie steunen?
1: Wat liefst?
0: Kunnen mensen jullie steunen, de Oscar?
1: Oscar, ja, dat is gewoon, dat is ook een bedrijf, zal ik zeggen. Die krijgen ook geen subsidies van wat weet ik van wat. En dat zijn ook allemaal vrijwilligers die aan het werken, hè. Dus kinesisten en dokters en... Dus die werken ook allemaal op vrijwillige basis, hè.
0: Ja, dus misschien maar...
1: mensen die daar gaan voor nazorging van brandwonden bijvoorbeeld, die betalen enkel hetgeen dat ze terugkrijgen van de ziekenkast. Ja. Dus dat is allemaal zo geregeld.
0: Oké, okay. Misschien eens naar de website gaan. Zeg, Frank, ik wens jou een fantastische vakantie. Veilig de zon in en bedankt voor jouw verhaal.
1: Wel, dat is heel graag gedaan. Hè.
0: Groetjes, hè.
1: Goed, dank je.
2: Jouw verhaal.
3: Nostalgie Plus.

0: Christel weet, elk nadeel heb zijn voordeel. Van nature een zeer bleke huid, schrijft ze, en altijd de zon geweerd. Als tiener werd ik uitgelachen met mijn bleke benen. En dan vroegen ze iets als, werk jij in de melkfabriek of zo? Niet leuk, maar vandaag schatten mensen mij gemiddeld 15 jaar jonger. En Christel, je bent helemaal goed zoals je bent, welk kleurtje dan ook, denk ik zo. Een heerlijke classic van Linda Ronstadt heb ik voor je en Stef Bos.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

In de Randstad ken je misschien vooral van dat zoet gevoisde country-gevoel. Ik ben echt wel fan van deze andere kant van haar. Ja, met een kleurtje misschien. Donkerder, steviger en wat een zalige attitude. En het is beslist, hè. Gedaan met dat aanmodderen. You're no good. Voort met een echte golden classic nu.

Busy thinking about my baby. Tim zit met zijn hoofd bij. Zomerdagen vol strandvoetbal. Zonder één keer de schaduw te zien, weet je nog. Ondertussen is dat ondenkbaar voor mij. Ik zoek altijd, zoals hij schrijft, de lommer op, de schaduw dus. Maar die avonden met zand tussen mijn tenen, die vergeet ik nooit meer. En de zon die blijft erbij, buiten hier in Antwerpen en op je radio. Met het stemgeluid van Stevie Wonder, de California sound van de Beach Boys en de vuurballen van Jerry Lewis na 8 uur. En voor we daar zijn, ILO en een heerlijke tegelplakker uit 1964.

Movistar. Ja, heerlijk, hè, die vakanties in de buurt van Brigitte Bardot's Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk. Momenten waarop ik rood verbrand uit de zon kwam, zijn helaas niet op één hand te tellen. We deden maar wat vroeger, hè? Strandwandelingen in een open kleedje, hoogstens een zonnehoed. Nu smeer ik zelfs factor 50 in de winter. En hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ging jij vroeger ook onbeschermd en onbezonnen zonnen? En hoe doe je dat vandaag? En dan vooral, wat is jouw mooiste zonmoment? Een zonsondergang? Of net een ogenblik waarop je de zon zag opkomen? Een vakantie of gewoon die ene tel waar alles plots magisch naar zon en zomer rook? Jouw zonverhalen op de radio tot 9 uur als je deelt via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Three Degrees. Ik heb geen buitenthermometer, maar het zou zomaar kunnen. Hè. Ik schat zo'n 25 graden buiten ondertussen. Hey Anne, schrijft Sophia. Ik heb zo'n vel dat direct kleurt als ik naar buiten loop. Maar ik smeer me wel in. Factor 50 en dan een factor 30. En de voorbije dagen ging ik pas buiten als er schaduw was. Mijn mooiste zonherinneringen gaan terug naar mijn vakanties in Zuid-Frankrijk. Blonde krullen, wit door de zon. En een rug zo bruin als kon van een hele dag aan zee te spelen. Mijn mama smeerde ons dan in met Nivea. Helemaal niet leuk, want dan plakte het zand overal op mijn kleine lijf. Maar het was dat, ofwel onder de parasol blijven zitten.

A Yellow Ribbon heeft eigenlijk alles met thuiskomen te maken, maar voor mij heel zomers en meezingbaar. Dus gegoten op een dag als vandaag. En we gaan het niet op ons afroepen, dus kozen we voor die andere classic van de Eurythmics, Sweet Dreams, zometeen. En er zijn er ook nog die hun zonnecrème zelf maken.

0: Hele mooie, hè, van Cat Stevens. Isabel kwam al voorbij met een factor 4. Franks moeder zwoer bij olijfolie en balsamico om te bruinen. En Dimitri, die doet het gewoon zelf. Goedenavond, Dimitri.
1: Goedenavond.
0: Heb je al van de zon genoten?
1: Ja.
0: Want ze is er wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, hevig zelfs.
1: Je moet de plekjes weten op te zoeken waar je af en toe in de schaduw kunt zitten ook, hè?
0: Ja, zo doe jij dat.
1: Ja, met de gasten mee wel, ja.
0: Ja, ja. Ik zag een berichtje van jou binnenkomen. Het is daarom ook dat ik heb je even gebeld. Je schreef, ik koop nooit zonnecrème, ik maak hem zelf.
1: Ja.
0: Daar wil ik wel eens wat meer over weten.
1: Goh, het start eigenlijk allemaal terug bij het receptenboekje van mijn grootmoeder.
0: Oké, daar heb je nog over verteld.
1: Ja, maar er is daar heel veel naar terug te linken.
0: Ja. Ja, je hoeft niet het hele geheim te vertellen, hè, want ik vermoed dat misschien ook een beetje...
1: Ja, zo start ik met mijn basiscrème en doe ik er een aantal oliën bij en kom je wel op een bepaald punt tot de factor 10 en zo.
0: Ja. Wat vond je van het recept van Franks moeder, olijfolie en balsamico? Houdt het steek?
1: Ik heb hier net niet plaats gelegen van het lachen.
0: Hij is echt. Dus ja. Nee, dat werkt niet dan.
1: Nee, in tegendeel. Ik denk dat ze goed verbrand gaat zijn, puur door die alcohol en zo ook.
0: Ja, ook hè. Ja, ja, en die balsamico. En de geur. Ja. Ik denk dan ook dat daar toch insecten op afkomen of zo.
1: Denk ik dan. Ja, ook ja. En het kan maar goed zijn voor je sinussen en zo, denk ik dan.
0: Dat is waar. Dat is waar, ja. Als je tegelijkertijd met hooikoorts zit, het kan er helpen.
1: Ja.
0: Maar voor zonnebrand zal het niet geweldig... Enfin, dat bleek ook, hè, dat het niet geweldig was voor zonnebrand.
1: Ja, maar ik was hier tussen van alles door aan het luisteren. Ik dacht eigenlijk, ik ben niet plat van het lachen.
0: Ja, oké. Ja, maar dus jij maakt het gewoon zelf...
1: Ja, gelijk omdat ik redelijk veel zelf maak, zoals jij weet.
0: Ja.
1: Gewoon een aantal zaken erbij doen. Ik ga ze nu niet prijsgeven, maar uiteindelijk kom je wel tot de factor 10 aan 11 en 12.
0: Ja, toch wel. Ja, dus dan toch wel voor de mensen die echt... Ik heb echt wel meer nodig, weet ik ondertussen. Die factor 4 tijd, dat is voorbij. Maar is het dan...
1: Ik maak hem ook helemaal op maat.
0: Ah ja, op maat van andere mensen.
1: Ja, ook ja, maar bijvoorbeeld huidtypes en zo. En als hij bijvoorbeeld bij mij komt en hij zegt van ik heb een allergie daaraan, dan laat ik dat wegvallen en zoek ik iets anders voor erbij te doen.
0: Oké. Okay. Wat is zo...
1: Dat zijn zo... Ja, zeg maar.
0: Wat is zo, ik weet niet of je het mag verklappen, je moet het mij zeggen, een ingrediënt dat echt onmisbaar is in een goede zonnecrème?
1: De basisvetten. Voor de ene crème gebruik ik koolzaadolie en voor de andere gebruik ik een zonnebloemolie. Dat is echt een heel goede basis om van daaruit te starten dan.
0: En wat is er dan mis met die olijfolie?
1: Dat veel te kwaliteitsvol is om aan je huid te doen, gebruik dat EQ.
0: Oké.
1: Zeker als het eerste persing is. Alsjeblieft.
0: Ja. Ik zou het niet weten. Ik gebruik dat alleen maar in mijn salades.
1: Ik durf dat ook wel gebruiken om te bakken.
0: Ja, om te bakken, dat is waar. Dat is waar. Daar ook. Ja, heel veel zelfs eigenlijk. Ja. Zeg Dimitri, heb je nog plannen? De zonnige dagen die er nog zijn?
1: Goh, ik heb mijn met ingeschreven als medewerker voor het festival.
0: Oké, leuk. Welk?
1: Boom Boom in Marken.
0: Ah ja, en wat is dat voor een festival? Classics?
1: Het is volledig in thema van de jaren 80.
0: Oh, ik zei classics zomaar met uit de losse pols, maar het blijkt dus ook echt wel zo te zijn. Ah, leuk, ja. En wat ga je doen daar?
1: Ik weet nog niet, ik heb me eigenlijk vanavond nog maar opgegeven.
0: Ja.
1: En ik hoop ergens op een positie in de bar of zo, omdat ik daar meest in thuis ben ook.
0: Ja, en daar weer eigen brouwsels maken. Uit het boekje van je grootmoeder.
1: Ja, nee, gewoon bier tappen en verkopen met dat van de kaart.
0: Ja. Ja. En hopen dat de zon er dan bij is, hè?
1: Ja, dat heb je niet in de hand, hè?
0: Nee, dat heb je niet in de hand. Maar je weet wat te doen dan als die er is. Dat is duidelijk.
1: Ja, we houden ons wel bezig. Ja.
0: Zeg Dimitri, heel erg bedankt om aan de telefoon te komen. Veel luisterplezier nog en binnenkort veel plezier op het festival.
1: Ja, dankjewel.
0: Groetjes.
2: Joe. Ja, dag. Nostalgie Plus.

In vrouwentongen gaat Leen elke dag een beetje vreemd, weet je wel, ondertussen. Een kleine muzikale vakantie geholpen door haar favoriete niet-Engelstalige classics. Maar op 2 juni, toevallig, niet toevallig, ook de Italiaanse feestdag, doet Leen dat in het groot met Leen gaat vreemd XL. 2 uur lang Italiaanse classics en jij kiest mee. Jouw Italiaanse lievelingen, welkom via nostalgie.plus. En op 2 juni dan, tussen 10 en 12, vind je ze misschien wel terug in de Italiaanse top 30. Iets als dit misschien. Eros Ramazzotti en Musica.

0: babbelen graag, cijferen iets minder. Ik ben niet zo van de nummertjes, tenzij ze echt belangrijk zijn. Zoals ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. Daar kun je nog altijd terecht met jouw zonverhalen. En dan van mij naar jou, de zon in onze classics. Free, na een nostalgische Stevie Wonder.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

Patrick waarschuwt nog voor zon en water. Hij raakte ooit erg verbrand tijdens het vissen. Gewoon door de zon die op het water scheen en weerkaatste. Smeren maar dus morgen. En ook morgen, donderdag 28 mei, is het World Play Day. In jouw verhaal zoek ik jouw speelse kant. Wat speel jij nog graag? Wat speelde je vroeger altijd? Of wanneer voelde jij je nog eens echt kind? Deel nu al via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En we gaan ook spelenderwijs verder de avond in Your Golden Years met Show Wadi Wadi als eerste. Koers naar daar met Al Stewart en deze schone uit 1983.

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA.
1: Bij een ongeval tussen een trein en een schoolbusje in Buggenhout dinsdagochtend vielen 4 doden, onder wie 2 tieners op weg naar school. 5 andere inzittenden raakten gewond. Na de schok stelt zich de vraag, hoe is dit drama kunnen gebeuren en zijn overwegen wel veilig? Mijn naam is Laurence Stork en dit is The Insider.
2: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
1: Dinsdagochtend kwam het nieuws om 8:15 binnen een schoolbus werd gegrepen door een trein. Journalist Cédric Lagast volgde het sindsdien voor ons allemaal op. Dag Cédric.
3: Dag Laurence.
1: Ja, Cédric, eigenlijk was het al meteen duidelijk dat er iets heel ernstig was gebeurd, hè?
3: Dat klopt. Het is een vreselijk ongeval met een vreselijk hoge tol ook. Mm-hmm. Er zijn 4 personen overleden. 5 mensen zijn zwaar gewond en het is volgens de spoorwegen zelf het grootste, het zwaarste ongeval op een spoorwegovergang dat ooit in ons land heeft plaatsgevonden.
1: Ja, jij bent daar zelf ook dinsdag naartoe geweest, je hebt daar rondgelopen. Ja, hoe was het daar? Wat heb je daar gezien?
3: Wel, ik ben gisterenmorgen naar Buggenhout gereden. Daar was onmiddellijk ook al een groot stuk afgezet. Hè. Mm-hmm. Zo gaat dat dan. Daar wordt een perimeter rond de plek van het ongeval gezet. Dus het laatste stuk moet je dan wandelen langs die spoorlijn. Mm-hmm. En terwijl ik wandelde, zag je eerst al die trein staan. Die trein die eigenlijk tegen de bus was gereden, die was eigenlijk gewoon in het midden tussen de huizen blijven stilstaan. En dan een beetje verder zie je dan dat busje liggen. Dat lag omgekanteld eigenlijk. Mm. Je zag eigenlijk alleen maar de onderkant van waar dat wij stonden. En dan tientallen mensen daar rond. Heel veel brandweerlui. Brandweermensen die daar bezig waren. Politiemensen ook. Mensen van Infrabel, van de NMBS. Mm. Op dat moment dat wij daartoe komen, weten we al dat er 4 doden zijn. Dat er eigenlijk niemand meer gered kan worden. De gewonden die zijn al naar het ziekenhuis vertrokken. Mm. Je voelt aan alles dat een zwaar ongeval is geweest.
1: Ja, gisteren was het natuurlijk nog veel chaos, er gebeurde van alles. Het was eerst kijken naar de slachtoffers en zo. We zijn nu een dag later, Cédric. Weten we al meer?
3: Eigenlijk niet, Laurence. We weten eigenlijk nog altijd niet heel concreet wat er is misgelopen. De vraag is ook maar of we dat ooit gaan weten. Mm-hmm. Het enige wat we weten is eigenlijk dat er een minibusje met 9 personen op een gesloten overweg is opgereden. Mm-hmm. De slagbomen waren naar beneden. Het rood licht stond op. Er is dan ook zo'n belsignaal eigenlijk. Ja. Het was ook wel heel duidelijk dat die overweg gesloten was. En toch is op een of andere manier dat busje die overweg opgereden met fatale gevolgen. Er is de trein is heeft niet meer kunnen remmen, is tegen dat busje aangereden. En de vraag is waarom is dat gebeurd? Ik heb daar in Buggenhout met een getuige gesproken. Mm-hmm. Filemon van Ransbeek. Dat is een man die toevallig ook vlak in de buurt woont van die spoorweg. Maar die eigenlijk gisteren in de

0: file stond te wachten aan die gesloten overweg. Hij was zijn kleindochter gaan ophalen, hij moest die naar school brengen en hij stond eigenlijk vlakbij zijn huis daar te wachten. En hij zegt, kijk, op het moment dat het gebeurde, was die overweg al een tijdje gesloten. De slagboom was naar beneden, de lichten brandden. Voor mij stond er een auto stil. Er stonden 10 tot 15 fietsers, allemaal kinderen die naar school moesten, ook daar allemaal te wachten. Het was voor iedereen duidelijk dat die overweg gesloten was. En dan plots is er in een flits vanuit een zijstraatje, dat is eigenlijk een parallelstraat, die parallel met die spoorweg loopt, is daar plots een busje uitgekomen. En in één beweging heeft die de bocht naar links gemaakt. Is die voorbij die slagboom geraakt en op de sporen beland.
1: Voor mij staat nog een voertuig geparkeerd, stil. En dan een fietser of 10, 12, dat er staat te wachten voor de spoorweg. En plots weg komt er links van mij uit de weg een busje, vooraan op een trein op. En dat wordt in de lucht gecatapulteerd en dat ligt de overkant van tegen de lucht.
0: Ja, en het is in één beweging gebeurd.
1: Dat is in één beweging gebeurd.
0: Dus niet dat hij stil stond op de sporen.
1: Nee, dat is zo, echt zo snel gebeurd. Dat is een fractie van 1, 2 seconden en alles is gebeurd.
0: Hij heeft ook nog heel kort, moet hij ook even die slagboom geraakt hebben. Je ziet dat ook, want toen wij daar stonden, waren die slagbomen omhoog. En je zag zo een kleine knik, een kleine bocht in die slagboom. Dus er was iets tegengereden. En de vraag is waarom. Had hij die signalen niet gezien? Dat lijkt heel onwaarschijnlijk, aangezien iedereen zegt van ja, het was wel duidelijk dat die slagbomen dicht waren. Infrabel heeft ook de camerabeelden bekeken. Hij zegt ook van, die overweg was dicht. Iedereen had dat gezien. Ja. Was hij verblind door de zon? Heeft hij het niet gezien? Ook dat lijkt onwaarschijnlijk. Want ik heb met een aantal andere buschauffeurs gesproken die ochtend daar ook hebben rondgereden. Die ook het spoor over moesten in die richting. En die zeiden, ja, de zon stond eigenlijk niet op die manier dat je verblind kon worden. En eigenlijk, Philemon de Man, de kroongetuige, laten we maar zeggen, die ik sprak, die heeft zijn eigen theorie. Hij denkt, ik kwam uit dat straatje en hij wou zich misschien voor die andere mensen die stonden te wachten nog even zetten. Okay. Hij wou zich nog even de file voorbij steken, nog positioneren voor de wachtende auto's, zodanig dat als de slagboom omhoog gaat, dat hij als eerste zou kunnen vertrekken. En misschien heeft hij zich daarbij ietsje te ver gezet. Mm-hmm. Heeft hij zich iets te ver voorbij die slagboom gezet en is hij dan geraakt door de trein, zonder dat hij dat echt wilde of door had. En je ziet dat ook als je het wrak zeg maar, van het busje bekijkt, zie je dat vooral de voorkant is geraakt. De bus is niet in de flank geraakt of van achter, hij is echt van voor geraakt. En daar zijn ook de meeste doden gevallen. De chauffeur en de begeleidster, die zijn allebei overleden. Die zaten van voor natuurlijk.
2: Wat ik wel kan meegeven is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. Op het lichaam van de buschauffeur zal ook nog een autopsie volgen. En dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de omstandigheden van het ongeval. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
3: Cedric, we zeiden het al, er zijn 4 mensen overleden. Er zijn ook 5 gewonden. Wat weten we over die slachtoffers?
0: Het zijn 2 volwassenen en 2 kinderen. Zoals gezegd, de chauffeur zelf is overleden. Dat is een 49-jarige man uit Lebbeke. Noureddin heet hij. En ik heb gisteren ook heel kort even met zijn familie kunnen praten. Mm-hmm. Namelijk alle slachtoffers die kwamen bijeen. Die werden bijeengeroepen in Buggenhout. In het cultureel centrum, zeg maar. Waren ze opgevangen door politie, door slachtofferhulp. En een van die familieleden is met ons komen praten en heeft toen gezegd van ja, dat zij ook niet begrijpen wat er precies gebeurd is. Want hij deed die job al 10 jaar. Mm-hmm. Hij was al 10 jaar buschauffeur. Hij kende die route zeer goed. Hij passeerde daar quasi dagelijks. Ja. Dus ja, het is niet dat hij verrast was door die overweg of zo. Eigenlijk ook zijn familie kan niet begrijpen wat er is misgelopen. Mm-hmm. Het is een man die van 49 jaar, die al een lange carrière als buschauffeur er heeft op zitten, heeft 5 kinderen en worden daarnet al het parket zeggen. Ja, het is een man zonder strafblad, zonder voorgaanden ook.
3: Ja, er is natuurlijk ook een tweede slachtoffer, een 27-jarige begeleidster. Zij moest zelfs niet op die bus zitten. Hè?
0: Ja, dat klopt. Want normaal zat er een andere begeleidster op die bus. Ik heb die daar gisteren ook gezien. Maar die was ziek. Die was ziek dinsdagochtend. En het busbedrijf die moest een vervangster zoeken. En die had een Anke als vervangster gevonden. Dat is een 27-jarige vrouw uit Dendermonde. Die eigenlijk ook als nachtverpleegster werkte in een rusthuis. Mm-hmm. En die eigenlijk twee jobs combineerde. Ze had die nacht ook als nachtverpleegster gewerkt. En was daarna nog een shift als busbegeleidster beginnen doen. De allereerste keer op die bus. En ja, de allereerste rit is meteen ook de laatste geworden.
3: Mm-hmm. Ja, en onze collega Dirk, die kon ook spreken met die vriend van Anke. Hè? Hoe heeft hij het nieuws vernomen?
0: Wel, ja, hij moest die ochtend ook vertrekken naar zijn werk. En ja, ik kreeg ook te horen dat er een ongeval was gebeurd, dat hij moest omrijden. Mm-hmm. En hij werkte ook op een school. En toen hij uiteindelijk op de school aankwam, ja, heeft hij daar gehoord van, ja, dat er een dramatisch ongeval met een bus was gebeurd. En toen had hij ook door, of heeft hij daar ook vernomen dat het om de bus ging waar zijn vriendin op zat.
3: Ja, Cedric, er zaten natuurlijk ook nog tieners op de bus. Twee ervan zijn overleden. Wat weten we daarover?
0: Het zijn twee jongens uit Bornem. Die werden in Bornem in de provincie Antwerpen opgepikt. En elke dag met een busje van Tros Beyaert.
3: Zo'n wit busje.
0: Naar Buggenhout gebracht. Ja, het zijn twee jongens. Een jongen van 12, een jongen van 15. Ja, die zoals elke dag naar school gingen en die avond niet zijn thuisgekomen. Ik heb daar gisteren ook heel kort de ouders van een van die jongens gezien, van Mohamed Reda. En ja, die waren verslagen eigenlijk. Die hadden het nieuws ook vernomen op hun werk dat er een ongeval gebeurd was met zo'n busje. Die hadden proberen bellen naar Buggenhout. Daar hadden ze geen antwoorden gekregen. Ze waren dan uiteindelijk zelf van Bornem naar Buggenhout gereden in de hoop meer informatie te krijgen. Ja. Ze zijn op de plek daar toegekomen aan die spoorweg en hebben daar eigenlijk van de politie vernomen, ja, dat hun zoon wel degelijk op die bus zat. Dat het busje was waar hun zoon elke ochtend mee naar school ging. En dat hun zoon het ongeval niet overleefd had. Dat hij een van de vier dodelijke slachtoffers was. En daarna zijn ze opgevangen geweest. Ook in dat cultureel centrum naast de school. Maar ja, vreselijke dag natuurlijk.
4: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs, waar wij onderwijs aanbieden voor leerlingen in het type 3 en het type 9. Dat zijn leerlingen met karakteriële stoornissen, emotionele stoornissen en leerlingen met ASS. Ik betuig mijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ik wens veel sterkte toe aan de gewonden, maar ook heel veel moed en steun en sterkte aan onze leerlingen en leerkrachten, voor wie dat ook een heel zware domper is. Hè. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar dat is zwaar.
3: Ja, we hoorden net Kurt Moens, gedeputeerde voor onderwijs van Oost-Vlaanderen. Hij noemt het een gitzwarte dag. De impact natuurlijk voor die school, Cedric, is gigantisch, hè?
0: Ja, Richtpunt, zo heet de school. Dat is een middelbare school voor kinderen met een beperking. Een school buitengewoon onderwijs. Voor die school heeft dit ongeval ook natuurlijk een enorme impact. Want ja, ze kennen de vier slachtoffers. Hè. Zij kennen de chauffeur, want die kampt daar elke dag. Die heeft ook familieleden die op die school werken. En natuurlijk, ja, die leerlingen, die liepen daar school. Die leerlingen kennen ook niet alleen de overleden jongens, maar ook de gewonde jongens die daarop zaten. Meer nog, de trein die de bus aanreed, ook op die trein zaten er leerlingen van de school. Ook die zijn natuurlijk heel erg geschrokken over wat er allemaal gebeurd is. En gisterenmiddag heeft de directie dan eigenlijk besloten op het middaguur, ja, dat de leerlingen die dat wouden de kans kregen om naar huis te gaan. Wie kon vertrekken. Vandaag is het een beetje hetzelfde. Wie thuis wil blijven, die mag thuis blijven. Wie het liever in groep wil verwerken, wie het op school wil verwerken, die is welkom op school. Maar ja, natuurlijk voor het hele lerarenkorps en voor al die leerlingen is dit zwaar omdragen.
3: Nu ja, Cedric, je zei het daar net al. De vraag blijft natuurlijk hoe dit is kunnen gebeuren. Ik neem aan dat er vandaag en komende dagen verder onderzoek zal zijn.
0: Ja, het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend. Dat onderzoek zal de komende dagen zijn verloop kennen. En de vraag is of het onderzoek zal kunnen aantonen wat hier nu precies is misgelopen of niet.
3: Nu ja, die overwegen, daar is wel vaker discussie over. Er zijn vaker ook incidenten. Gaat daar iets aan veranderen?
0: Ja, overwegen. We hebben heel veel overwegen in ons land natuurlijk. Infrabel zegt daarover dat het aantal ongevallen, incidenten aan overwegen, dat daalt. Maar natuurlijk, het blijven er heel veel. En de woordvoerder van Infrabel zei daar gisteravond het volgende over aan de tafel van Gert.
5: Een andere maatregel die wij nemen is het afschaffen van overwegen en die vervangen door een alternatief zoals een brug of een tunnel of een langsweg naar een andere overweg waar je dan veilig kan de sporen kruisen.
6: Waarschijnlijk in heel Vlaanderen zeer duur is en misschien zelf onbegonnen werk om al die overwegen te schrappen.
5: We moeten daar eerlijk in zijn. Alle overwegen in België vervangen, dat zal nooit lukken. We zitten op dit moment nog met 1600 overwegen in heel België. Dat komt historisch omdat België op het Europese vasteland het eerste land was waar er treinen reden. Nadien is alles volgebouwd. We hebben de fameuze lintbebouwing en dergelijke meer. Dus wij hebben specialisten binnen Infrabel die dagelijks gesprekken aangaan met lokale besturen om te kijken wat zijn mogelijkheden om overwegen af te schaffen. Maar we gaan dat alleen maar doen als het lokale bestuur daar ook zich in kan vinden. En dan, ja, u zei het zelf ook al, dat is een serieuze investering. Mm-hmm. Wij schaffen overwegen af aan een snelheid, tussen aanhalingstekens, van 15 à 20 per jaar. We zitten met 1600 overwegen. Dus daarom dat die sensibilisering ook zo belangrijk is om te wijzen op die veiligheidsboodschap, om de verkeersregels ten allen tijde te respecteren. Maar nogmaals, wat hier vandaag is gebeurd, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
3: Ja, Cedric, we blijven het hier natuurlijk bij het Nieuwsblad opvolgen en ook in Buggenhout, hè?
0: Ja, absoluut. We blijven het opvolgen in Buggenhout, in Bornem. In Buggenhout worden nu bijvoorbeeld bloemen neergelegd op de plek waar het ongeval gebeurd is. In verschillende dorpen in ons land zijn ook al rouwregisters geopend, waar mensen hun steun kunnen betuigen met de slachtoffers. Het is iets dat heel Vlaanderen treft, denk ik.
3: Dit was De Insider, de Actua-podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Cedric Lagast en mezelf, Laurence Stork. De productie gebeurde door Bert Heijvaart, Nick de Schutter en Reet Parmentier. Dank aan Benjamin Hertogs van House of Media voor de montage.
7: Wil je niets missen van Nieuwsblad-podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.